0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Paulus sagt in Hebräer Kapitel 3, Vers 15, so aus das. So aus gesagt ist, von der wann die seine Stimme hören, dann verhört jene Horten nicht, so aus dann aus der Miefe sagten. In das Ferienprogramm sagen wir, wo Gott sind ja recht, leid kommen, über den Tierstamm Israel, wie sie ihre Horten haben verstärkt und haben dadurch sich gegen Gott gestellt. In das vorherige Programm, wo wir wieder seinen Wort mit Israel passiert, will Gott sein Gerecht kommen über ihn. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wort der Bibel uns lehrt von, was passiert mit Menschen, wenn sie Gott seine Gnade immer und immer aufsehen dann. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst richtig sehen. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: In unserem Programm von da kommen wir nur das 8. Kapitel an den Prophet Hosea in Burg. Wir wollen auch die Tafte mit 14. Kapitels besehen. So was wir gesehen haben, Hosea wird Gott sein Prophet nur den 10. Stamm Israel, kurz vor dem, dass sie aus Gefangenen nur das Land Assyrien genommen wurde, weil sie sich zu auf Gottes Dienst angegeben haben. In dieser letzte Kapitel schafft Gott die Ursache, warum er sein Volk recht wurde. Aber uns wird auch gewesen, wo sie Gott an Leif haben und dort Gott an in der Zukunft raten wird und Anträge nur ihr Land bringen wird. Das achte Kapitel, die erste drei Verse. Als Israel jung war, hatte ich am Leif, und ich habe meinen Sehen aus Ägypten geraubt. So als sie anraubte, so viel mehr gingen sie von am Weich. Sie hielten an mit Apfen oder Bals bringen und brennte sie der Ruhe zu den Aufjäter. Doch wir dort ich, der Ephraim geliert hat, gone, ich nehm am in meine Ordens, aber ich wiss nicht, dass ich am geheilt hat. Dit zijn interessante vers, besonders de eerste vers. Matthäus zegt dat deze vers wordt door de Heer Jezus erfeld. Dit is wat we in Matthäus 2, 14 tot 15 lezen. Hij, dat heet Jozef, stond in de nacht op en neemt dat kind en reist weg naar Egypte en bleef daar bij Herodes gestorven weer, dat wat door de profeet geschreven weer, mocht erfeld worden uit Egypte, ha ik mijn zin geroopt. Jezus weer met dat volk Israël verbonden. Jezus weer geboren, zodat hij voor Israël ere zinde en de weltere sterven kon. Also moest hij bewoord worden, wat hij dat voor zich brengen kon. Herodes wil Jezus hier in dood maken, en dat is waarom God Jozef, Marie en Jezus naar Egypte schikken deed. Aber nu moest hij van zekerheid teruggebracht worden, zodat Gott zijn radingsplan uitwerken kan. Jezus moest teruggebracht worden, zodat hij Gott zijn leef van mensen bewijzen kan en de grond redmaken der gewoond hij mensen ere zinde vergeven kan. Mijn vriend, Gott heeft die zo leef gehad, dat hij zijn eentje zin en deze welt een eindschakel deed, zodat hij op een kruis voor ons sterven kan. Hast du arm aus den Heiland aangenomen? Ik hoop du hast. Gott bracht die Israeliten in dat land innen en zei dat ze zullen de heide van dat land uitjagen. Ze hadden honderden jaren gehad van ihre jette weg te komen, aber ze hadden dat niet gedaan. Gott zei te zien volk dat ze zullen ook de jette verbrennen. En als de dat Israël dat deed, lieten ze de mensen door mank aan wonen. Dat deed niet zeer lang wat de Israeliten zich toe de jette aangeven. Gott weer zeer geduldig met aangewaast, aber nu weer de tijdje komen dat hij den rechten moest. Zo als eldere een kind helpen wanneer de eerst gonen leert en den in ere orms nemen, zo had Gott met Ephraim gedaan. Aber Ephraim had niet behouden wat Gott voor aangedaan had. Dat is zeer zo dat wie mensen zo aandankbaar zijn. Gott heeft alles gedaan, zodat wie op deze eerd leven kennen en ook alles redgemaakt heeft, zodat wie met armen de eeuwigheid kennen zijn. Doch benemen wie ons vorken zo, als wanneer wie dat alles zelfs gedaan hebben. de vierde bis zevende vers in het elfde kapitel. Ik had den met bange van een man, met bange van leef getrokken. Ik word toe aan zo als eener die dat jacht van ere tjewe, wat je noemen haft, en leeftoeligheid, jef ik aan eten. Ze zullen niet teruggaan naar dat land Egypte, over Assyria, hij wordt erchenig zijn, wil ze willen niet terugkomen naar mij. Dat schwert wordt jegen ere steden komen, en wordt de poortstangen vernichten, en den verbrukken wil ze valse rood geven. Als ze mijn volk heeft zich vergenomen, dat ze van mij wegdrehen worden. Wanneer ze ook dem Allerhechste aanroepen, doch donen ze hem nicht verharrlichen. Gott wordt zich nicht met gewalt op een mens schuwen. Hij wordt hem met leef naar zichzelf trekken. Gott heeft mensen zo erschaft, dat ze denken kennen en toen een Schluss komen. Mensen worden vielleicht vragen, waarom Gott nicht wegen dat bezig deed. De waarheid is dat God haft al veel gedaan om dat beze te overkomen. Zonder de God zijn radung tegen de Heer Jezus ongenomen haar, had de kracht die je wenst over dat beze te krijgen, ja. God geeft mensen nu nog de gelegenheid de Heer Jezus aan te nemen en dat eeuwig leven te hebben. Zonder gelegenheid wordt niet immer door zijn. Door komt een tijd van God met godloosheid zin. En dat bezit handelen wordt. Hij wordt alles wat met dat bezit verbonden is, of dat in de wereld of de eigenvoer verstoken is, rechten. En in den vier zee en den schmieten. Dat wordt dem devil en zijn engel ook entsluiten. God wordt alles doen wat hij kan, en mens te zijn raden te trekken. Hij komt en klappert aan en mens zijn deur aan, zodat hij in den komen kan. Op een boring te tredde kapitel, de 20ste vers, zegt, Check, ik stof verre der en klappe aan. Wanneer irgendwer mijn stem hiert en de der opmaakt, dan waar ik in hen komen en waar met hem toop eten en hij met mij. Hij klappert aan, aber hij wordt niet de der doolbreken. Hij luurt wat wie de der opgemaakt ha en hem enlode. Dan komt hij in hen met zijn radung en vrede. Israël ran naar Egypte om help te krijgen, maar ze vangen uit dat Egypte er fiend weer. Dan raanden ze naar Assyrië. Maar Assyrië wordt aan gevangen nemen en even aan harsen. En deze vers wordt aan zulke treurige ding vertaald. Israël deed nog de Allerhechte God aanroepen, wanneer ze ook nog gespannen werden te er afjetten. De schrift zegt aber dat ze deden God niet verharrlichen. Zonen wie het menen niet veel, want ze niet met doden bewikkeld zijn. Zonen die zich voor Christen houden, zullen dat ook aan leven bewijzen, niet zo als Israël. Ze hielden zich voor God zijn volk, maar ze willen niet van ere jetten losloten. God houdt aan lijf en taalt aan nog als zijn volk, maar hij wordt aan strofen, hij wordt aan rechten, zodat ze weten kunnen dat ze niet kunnen God aanbeden en ook ere jetten dienen. Ze worden weggenomen worden, wat ze dat leren kunnen. In de toekomst worden ze alle toep gezameld worden. Nu de 8e bij 12e vers. Hoe kan ik die opgeven, o Ephraim? O Israël, hoe kan ik die raden? Hoe kan ik die zo als Adma maken? Hoe kan ik die zo als Zeboam behandelen? Mijn hart draait even in mij. Mijn metlied is taup ongestrengd. Ik wou mijn rietende oeien niet derigvieren. Ik wou Ephraim niet waarde vernichten. Ik wou mijn rietende oeien niet derigvieren. Ik wou Ephraim niet waarde vernichten. Dan ik zie God en niet een man.

de heilige mankund, en ik wou niet in mijn raag komen. Ze waren in dem Herr Gott zijn weich wandelen, en hij wordt als een leef brellen. Hij wordt je west brellen, en zijn zins waren met zetter van was te komen. Ze waren van Egypte komen en met zetter, zoals vegel, en zoals duwe van dat Assyrië land. En ik wou den en er hieze vast stalen, zegt de Herr. Ephraim ringt zich ram mee met leges, en dat volk Israël deed dat met lest. Ober Jude deed nog met God regeren en is true met de heilige. Hier hebben we voor ons beschreven hoe groot God zijn leven voor zijn volk weer. Nou zullen ze denken helpen hoe groot God zijn leven voor alle mensen is. Hoe kan ik die opgeven? En mijn hart draait Eva en mij. Zijn weer die ons wezen hoe diep zijn leven weer. Dit waren de mensen die van God weggegaan waren. Ze hadden zich te of Godsdienst handgegeven, en er steht dat ze gehoorzaam waren, to God. Doch wil God aan nicht abgeven. Hij wil aan nicht ab Emma van zichzelf schreden. Wil ze aan gehoorzaam waren gewaast, moest God aan strofen en aan en andere länder verstreien. Dat wordt over toen einkomen, en God wordt aan waarde genedig zijn. Zitst u, mijn vriend, dat God niet willig is dat irgendwer verloren zal gaan? Zo lezen we ook in 2 Petrus, dat 3 kapitel, de 9e vers. Dit ene lei zal over niet van u verstoken zijn, mijn liefste, dat één dag bij de Heer zo is als 1000 jaar, en 1000 jaar zo als één dag. De Heer vertrekt niet met zijn verspreken, zoals welke vertrekken onzinnen. Ober is zeer geduldig ans jegen Eva, wil zij niet wel haar dat irgendwer zal verloren gaan, ober dat alle zullen te buße komen. God had alles gedaan wat hij kon, zodat Israël niet wordt matten van haar land weggenomen worden. Ober wil zij niet nu aan harte, moest God aan strofen, ober hij wordt aan niet kans vernichten, en daar wordt een tijd komen, wanneer de Israëlieten leven worden. Mensen hebben nu ook veel gelegenheden gekregen. Jeder geslacht moet een gelegenheid gegeven worden dat evangelium te horen. Of ze leven worden of niet, den moet over God zijn woord gegeven worden. Daar wordt een tijd komen, wanneer ook die gelegenheid te een eind komen wordt. Die steden Adma en Zeboam waren steden die met Sodom en Gomorra vernicht worden. Dat passiert in Abraham zijn tijd. God is niet een man, hij is de Allerhoogste, en hij wordt niet teruggegaan op zijn woord. God wordt geen mens vragen wat hij doen zal. Hij is niet verantwoordelijk te eigen mens. Daar zijn mensen die wonderen waarom God dit of dat deed, en waarom hij dat bezit niet wegneemt. We weten niet waarom God gewisse dingen deed en andere niet deed. God weet dat eng van den Anfang. En alles dertussen. Hij heeft een plan voor ons. Wat hij doen wil en hoe hij dat doen wil. En wat. Hij heeft dat beste in zin voor ons, Emma. We kunnen hem gans vertrouwen. Dan hij heeft ons zeer lief. Wanneer we veramstonen worden, dan worden we verstonen waarom hij ons zo geleefd heeft als hij heeft. Onze arbeid die wij voor zijn eer gedaan hebben, wordt hij belonen. Zond wat niet voor zijn eer is geweest, wordt verbrand worden. En dat wordt werkelijk een goede ding zijn, dan alles in hemel wordt God en de Heer Jezus eren. Wanneer we deze vers lezen, dan is dat klaar te zien dat Israël in de toekomst terug naar de Heer komen wordt en in zijn weg wandelen. Als Hosea dit schreef, de Jude, de twee stammen Jeruzalem, nog met hem herwandelen, ze hadden meer kennis die gottesfertig waren. Dat spetst met aan ober schließlich ook uit, en ze werden ook van haar land weggenomen. Israël, de 10 stam, hadden zich met leges en lest bewekkeld. Ze kunnen vielleicht mensen aansmeren, ober dat kunnen ze niet met God oder zijn profeten doen. God wist wat ze in geheime deden en wat ze in haar harte dachten.

Nu dat 12e kapitel in Hosea, de eerste zes vers. Ephraim deed aan den wind feide en juicht den oostwind hinger aan. Hij vermeert leges en gewalt. Wieder hij maakt een bond met Assyriën en eeuw wordt naar Egypte gedroogd. De Heer God heeft ook een strijd met Juda en wordt Jacob zo stroven als zijn wij zijn. Hij wordt aantrekt holen zoals zijn wij zijn geweest. Hij reep zijn broeder zijn haak en dat moet hij lief. En in zijn kracht deed hij met God streven. Jo, hij deed met een engel rasselen en kreeg de eeuwenhand. Hij hield een vrucht naar een gevallen van hem. Hij vond aan bij battle en daar reed hij met ons, zo goor de Heer God, de almachtige Heer God. De Heer God is zijn ongedenk. Daarom, kom terug naar dien God en betracht erbarmen en gerechtigheid. En loe Emma voor dien God. Jacob weer een man die de verste wil zijn. Hij wil even zijn broeder gewinnen. Hij weer hingen lastig. Over dat kwam de tijd waar hij met God alleen moest zijn. En daar bij een kleine flus deed God met hem rooselen. De schrift zegt dat Jacob den eeuwenhond houdt. Over God houdt hem aan je zinnen macht. God vroeg Jacob wat zijn naam weer. En hij zei, ik zie Jacob. Als Jacob toestonden deed waar hij werkelijk weer, dan kan God hem zegenen. Also, als Jacob zich tot God aangeeft, weer dat werkelijk zijn gewenst. Mensen kennen met God strijden zo lang als ze willen, maar ze worden niemals gewennen, maar ze zich gans tot God aangeven. Mijn vriend, hoe lang wist u jij in God strijden? Hier op met die strijden en laat hem in die leven den eeuwenhond hebben. Battle weer de stad waar God Jacob eerst treffen deed. En dat is waar God waarde met hem gemeenschap houdt. Dat eerste maal traf Jacob God hier, als hij van zijn broeder wegrand. Dat weer de stad over waar Israël een goldene kalf aanbeden deden als zij zich van Juda gescheid hadden. En dat weer nog zo in Hosea zijn tijd. God roept aan trek en bevol van aan erbarmen en gerechtigheid. En ze zullen zich immer op God verloten en voor hem luren. God is immer on tijd, over mensen ranen verab, oder ze blijven hingen. Dat betoelt zich, wanneer we voor God luren. De eeuwige vers in de 12e kapitel reden van hoe wohlhabend de Israëlieten in hun land waren geweest. God had aan en iedere zaken gezegend, over ze waren onoprechtig geweest en hadden anderen beschommeld. En dat is waarom ze weer rijk geworden. Dat weer niet nog God zijn gevallen. God helpt aan ook daaraan te denken, hoe hij aan de profeten geschikt had, aan terug naar zichzelf te brengen. Maar dat volk wil niet harken, en hield aan met haar afgodsdienst. God zegt nu dat hij aan voor ihre zinde rechter wordt. En dat 13e kapitel lezen we hoe God zijn oordeel op Israël brengen woord. Hosea de 13e kapitel, de eerste vers. Als Israël reden deed, reed hij met cetera. Hij hoofd zich op en Israël, over wils hij zich te Baal dolbege deed, starf hij. God had Israël van Egypte eruit gebracht en had hem door de wildernis naar zijn land gebracht. Over Israël draait zijn regen naar God en geeft zichzelf te afgodsdienst. Dat meent dat hij zich van God afgezonderd houdt, en dat brengt den dood. Ze werden niet bloos afgezonderd van gemeenschap met God, maar ze werden ook uitgeschakt van dat land. Dat eeuwig leven kan een mens bloos van God, door den geloven en dem Heer Jezus schreeuwen. Alle mensen worden schließlich charpelijk gestorven, maar ze brengen niet eeuwig gestorven. En op Emma van God afgezonderd zijn, zonen die Christus aangenomen hebben, worden niet afgesneden zijn. Zij hebben dat eeuwig leven gekregen. Nu de vierde vers in de 13e kapitel. Dag zie ik, jun Heer God je was, zet je

en dat land Egypte weren, en je zal geen andere God buiten mij kennen, wilst du eerst geen andere raden als ik? God liet zijn volk weten wat hij voor aan je doen had. Ze hadden gezegd dat ze aan alleen deine woorden. Nu aber, als ze lang in een land gewoond hadden, werden ze nog met ihre Aufjatten verbonden. En in zesde vers in dit kapitel zegt de Heer dat als ze dort im Land goed hadden en geveld werden, werden ze stolt geworden en deden zich pochen. Doordat deden ze van God vergeten. Voor ons nu is er ook geen andere raden buiten de Heer Jezus. Mensen over de ganze wereld en deze laatste 2000 jaar hadden uitgevangen dat de Heer alleen raden kon. Hast u dat uitgevangen? Wanneer je leest dat dien weich beter is als Gods dien weich, dan wordt u zeer, zeer geteist zijn, mijn vriend. Jezus zei dat hij alleen de weich nom voda is. Nu dat 13e kapitel, 9e bet 11e vers en dan ook de 14e vers. Dat is die vernichting, o Israël, dat u die jegen mij gestalt hast, over die help is en mij. Wo is nu die tjenig, dat hij die in alle steden raden kan, en die rechter die du verlangen deedst, geef mij een tjenig en verste. Ik geef die een tjenig en mijn oorja, en neem aan en mijn raag waag. Zal ik den raden van de macht van door waar de doden zijn? Zal ik den van den dood raden? O dood, waar zijn die stachel? Door waar de doden zijn, waar is die sterke? Busse is van mij verstoken. Mensen kennen zich niet tegen God stalen en dan onder schuld zijn. Israël had zich voor jaren tegen God gestald en God weer voor jaren met aan je geduldig geweest. Nu weer de tijd over je komen dat de oproer tegen God moest gerecht worden. Dat is een zeer ernstige zaak, want God zijn metlied niet wezen wordt. God wordt dat niet doen, zolang als mensen zich bemerken worden en God zijn weg te gaan. Hij wordt metlied hebben. We zijn maar mensen die een zintelijk het hoort hebben, en we worden vele maken. God heeft metlied met ons, en hij wordt ons helpen, want we doen een vragen. Aber wenn wir uns jegen am Stahle und nicht harche worden, dann wird er uns belehren müssen, bat wie in seine Wege wandeln worden. Israel hat sich jegen Gott gestalt und dort Volk in Hosea sein Dach wurde durch Wegen gestruft. Doch wird Gott in der Zukunft sein Volk werden taufsammeln und sie werden am dann annehmen. Nu Hosea, dat 14e kapitel, de eerste vier vers en de 9e vers. O Israël, kom terug naar de Heer God, din God, dan du hast gestolpert wegen din zin. Neem weer met die en kom terug naar de Heer God. Zij to am, neem al mijn zin weg en neem ons genedig licht terug, zodat we die de vrucht van onze lippen brengen kunnen. Assyrië wordt ons niet raden, we worden niet op peerdrieden, en we worden niet waar de zaaien, ons God te zoon dat we je mocht ha, dan en die vinger de wijzigingen erbormen. Wer emme klok is, laat hem deze dingen verstonen. Wer emme onderscheiden kan, laat hem dat weten. Dan de Heer zijn wij zijn recht, en de gerechten worden door hen wandelen, over de zinden worden door hen stolperen. Hier wordt ons dan de inloding van de Heer beschreven. Zolang als een mens nog om leven is, is de hoopning dat hij kan geraad worden. Hier wordt Israël ingeloden dat zij toestonen zullen dat zij gezindigd houden en dat zij van ihre zinde willen loskomen. God wordt aan genedig zijn, dat is nu nog krijgt zo. Wanneer u toestonen wordt dat u een zinde bent en naar de Heer komen verraden, dan wordt hij nou die hartje. Hij deed wat recht is, hij wordt die raden. Kom nou aan. Hij wordt die niet. Ruud steten. Mocht de Heer je het rijkelijk zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunde programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmuuk, oder Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, aber von Steinreich, Mexiko, in zijn 20 jaren. Om door in de Bibelschool meer te leren, wil hij spijtig als van God am eind wat wezen wil en door wat anderen deed in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool, val am dat zo op dat God am in Mexiko te een arbeid roepen deed bij het centrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid en zoals de tijd verjengt, heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik aan, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden, door hadden ze daar nog ihre kinderen? En hij antwoordt dat ze stijt.

Je hoort nu dat programma Wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort ieder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we ieder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horen van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kon. Gottes Segen en bis nächstes Mal.

Dat Tjenja-programma van Radio Zegenswelle jeet vandaag nu te eng. Aan microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

0: 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ingesteld voor een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan gehoorzaam zijn.

Tjenja vragen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. In deze programma verzet we op twee vragen en te gronden

dan de vriend wie je storkje als die. En daar vroeg zijn hij mijn papa, is de vriend ook storkje als de Heer Jezus? Nee, zei de voeder, dat is niet storkje als de Heer Jezus. De Heer Jezus is storkje. O, zei ze, dan is dat goed, dan de Heer Jezus die heeft mijn lijf, en die wordt mij ophossen, dan zijn ik je zeker, dan is het ook goed zo. Jo, zo zal wie aan God zeker zijn, met zijn kroof is het meerlijk dat wie van de zin bewoord blijven, dan Jezus is storkje als de vriend die ons in de zin tragen wil. En door wen is het zo wichtig dat we door hem beden doen, dat ook God ons mag een zekeren wandelloten leven en dat we niet te schoon worden. Is deze gebed niet ook wichtig voor die? Zo is niet ook die beden dat God die mag een zekeren wandel schenken en vrede en een vrede met God en dat deine zeil in ruw houdt? Jezus, die fordert ons op dat we zullen werken en beden. En wer ernstlich beten lädt en dat verlangen haf einen sicheren Wandel te vieren, dem wordt de Haar ook de Gnude te schenken. Durom, bed ook du am einen sicheren Wandel en evergeef dien Leven Gott in seine Hand, dat hij die Sache vieren mocht. Amen.

Zo, van der mocht ik die waren eine Geschichte vertalen. Hij mocht die eine Geschichte vertalen, wo Gott Menschen anspornen deed am Notenfallen. Durch Staunswerke, ab wieviel Wege Gott Menschen finden deed. Ab wieviel verschiedene Wege Gott Menschen anspornen deed, am te zeken, ook am Notenfallen en am te deinen. Wanneer ik lees de Bibel en wanneer ik Geschichte lees, mij staunt dat immer, wel mensen op verschillende wegen aangespannen worden, op de smalle weg te gaan met Jezus. Ik las die Geschichte ganz kort en als ik dat lees, dat ik heb bloß gestaunt, wie dat zo wat voorop geeft. Dus, door wie een jonger mens, die wie vielleicht wordt er zijn bij 20 geweest, hij was in een huis op, wo der nicht an Gott leiden deide. Kreis es mi Noba, der ist genial gestorben. Kreis es mi Noba, der bei ein Zeugnis jäuf. Hei deide auch nicht an Gott leiden. Diesem Jung, seine Ältere, die leibde nicht an Gott, und sie hat der Ernt auch nicht geliebt von Gott. Aber während der Jahre, wo hei studiere deide im College, da hat er ein Freund, und dort wie ein Christ, und die deide am Emma verpredige. Hei nahm dort sein Freund, sein Predierfreund. Hat wie kein Prediger nicht, aber dem sein Freund hat wie ein Christ. Der hat ihm für viele Jahre einmal versucht, das Evangelium beizubringen, dass ein Gott jäuf, dass ein Jesus wie im Himmel, wird für unsere Sinn gestorben wird. Da hat er dem Völker angespornt. Aber dieser wollte nicht von weiter. Eines Tages, jetzt hat er einen Swimmingpool. Hij wil een beetje overgaan schwammen. Hij wil niet bloos een schwammer, hij wil een mens wat er deven deed. Van hoog raaf deven, wat kap. Ook ze raaf dreven, ook niet deven. Hij wil beroepen worden, het lijf van de school, dat hij wordt voor de Olympische Spelen, wordt hij deven. Zo dat meint dat u een van de beste in de wereld bent, wat deven kan. Zo die wordt wat zij een goede schep geweest zijn daarvoor. Zo, hij voort van thuis weg, hij voort naar de college, waar hij studeerde deed, hij kan in swimmingpool gaan, en dat wie een ganz fijner, professioneler swimmingpool, hij wordt een beetje overgaande deven van hoogboven. Zo, als hij naar college komt, en in de swimmingpool neemt, in mijn zwembekken, dan zijn de lichten alle uitgeschald, en er zijn een grote glas, dat is een groot glasdak te boven. Zodat we een klare maneschijn de maandag te van boven dag. Zo, hij kon een swimmingpool fijn zijn, we alle fijn klaar, maar de lichten waren alle uit. Zo, hij had, en neemt zich goed zijn eerste sprong, hij had op dat ganz hechsten op. En dus ik dat verstoor, dat is 10 meter hoog. Hij had 10 meter hoog op dat derde gestalen op, en staat te boven. En dus, dat ze dan wel aanvangen, hij heeft overroost met hem een, en dat de tijden daar op hem een op, dan wordt hij overreed door hen eraf hebben. Zo een paar maar omdrijven doen je. Zo had hij gedacht, wat hij aanvangen van dit op. Weens hij de swimmingpool zo goed kent, hij moest zich ook geen zorgen. Hij stelde zich door aan zijn dit hand, ze rijdt hem eraf en dan de hij hecht. En als hij dat staat deed, dan kijkt hij zo naar de wand een beetje naar de zijde, weil der Mond schien die Dache, dann sieht er von seinen Körper, während er sich dort steht, du hast ein großes Kreuz an der Wand. Während der Mond durch das Glas durch und der seinen Körper durch so an der Wand nahm, da hat es ein Kreuz hier auf der Schorte. Und als er dort Kreuz sieht an der Wand, dann redet Gott ihm eins für ihn in das Schwammer, das Deva, als er dort Kreuz sieht, knijt hij zich einfach aan, eier hij David het. Hij knijt zich einfach aan en zegt, Gott, du moet werkelijk zijn wat mijn vriend zegt. Du moet een Gott eens voor zijn. We kunnen het in de stad zijn. Je rood zou de nacht hier alleen im swimmingpool. Keine lichter aan in de maandag, der hem glas deeg. Hij knijt zich aan en hij zegt, Gott, wanneer die eens voor je hebt, dan doe mij doch mijn zin vergeven. En merk me daar ook in Christ. Merk me daar ook dat ik wat dien kind word.
Hij ligt op knieën staan en geeft zijn leven Jezus. Dat is ook een weg waar God mensen roepen deed. Wie denken dat niet al even rein en God deed dan zich al even rein roepen. Maar hij neemt Jezus door aan als zijn persoonlijke heiland. En als hij dat gedaan heeft, hij heeft dus in vrede zijn hart. Hij jet waar bij een eng, op een braad, om zijn swimmingpool te hangen. En hij stelt zich tussen dit haan en merkt zich waar hij rijdt. Nu wordt hij derven. Nu is hij geen Gottes, nu wordt hij derven. En hij is zo vreugde te. En krijgt als hij zich aanstelt, komt de Jansja wat hier bij de college opgeredet. Hij komt in de ruimte, waar de swimmingpool is, en hij schalt de lichten aan. Wanneer de lichten weer uitgeschalt was, wanneer de swimmingpool had een trouble, die weer twee. En als de mens dan in zijn ruimte komt, zit er dem Schwammer, dem der war dat boe op je stal. Hij is krijg reit hem rauf, der. En als der dat licht anschaut, dan kijkt er zich nog eenmaal zo am, ja, hij der dat. Nu zijn de lichter aan, is dat alle dag doen. En weet je wat er zit? Dat is geen water in een swimmingpool bijna. De swimmingpool is ganz ladig. Hij had dat niet gewist. Dat de swimmingpool ladig weer, dat du een trouble met wie dat du dem musst vor dich merken. Hij had sich kreigt zijn leven Jezus gegeven. Wanneer den Schotter nicht gesehen had, dan had er zich vermählich door even richtig aufgeheft en had zich door een bieter dort geschleu. Wenn's dort wie 10 Meter hoch unje op een Zementen ab en danach drehe bij unje, der wurde een fine bieter dort gekielt zijn. Es dort nicht wunderbar, weil Gott Menschen ferm dort noch sein Leben verändern lässt. Das junge Mann, der sich nicht dort schlohne. Aber Gott bewahrt ihm in der letzten Sekunde von seinem Leben, dort hat sich doch nicht raufdäven dort. Er sagt, hier dort kriegt von seinen Schotten an der Wand. Da wen, der sich ab Neues handleihen. Wenn er dort trotzdem noch gedäft hat, dann wäre die Unie auf dem Zementen abgedäbert und wie ein Fienebieter dort gewascht. Er ist dort nicht fein, wie Gott uns wohnen dort. So, nu wir halt kein Atheist mehr. Nu wir hier auch einer, wird an Gott leben dort. Ich weiß die Geschichte nicht wieder, wo man dann passiert ist. Ich lasse die Geschichte bloß und ich dachte, Mensch, dort ist doch so eine feine Geschichte. Gott hat die und mich auch anrufen. Er sagt zu uns, wenn ihr meine Stimme hört, die Bibel sagt das ganz klar, heute, so ihr meine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Von dir, wenn Gott die Röpe dat, dann du den Hort nicht verstocken. Weil wir doch ab Jesus horchen, weil wir doch ab Arm horchen, wer vor unsere Sünde gestorben ist. Der Jans ja wird uns hart frei gemacht, der ich dort hei am Kreuz auf Golgatha, aus hei vor unsere Sünde durchstorben deid. Seht hei zu uns, es ist vollbracht, hat alle betont. Auch für diesen jungen Mann, groß euer Herr auf, David, dort er sich nach Handknei in sein Leben Jesus gebe. Bloß wenn einen Schotter an der Wand, wo es ein Kreuz leid. Gott möchte du und ich nur am Horchen denn. Wenn du in der Einschule eine Knie wohnst, vielleicht wohnst du in der Stadt, wenn Jesus dir röpe dort, dann horch doch tau. Hei läuft die Söseier. Hij leeft die zesaja, hij deed die nog jeder dag te röpen. Kleine zaken eens, während den dag. Hij deed die zesaja, horch, ik zie hier. Ik word die leiden, ik word die begleiden en ik word met die gonen. All the way, ik word met die gonen en ik word die niemals alleen laten. Zo, want du nog niet hast, die leven Jezus geeft. Mijn leven te horchen. Deur dat de hoogste steeds jong deed. Hij deed dat, groot eier, hij zich had uitschlonen kunt. Gott hat die Völker vielleicht auch auf so eine Art all hingestellt und du wirst das bloß gut. Gott hat die bewahren und hat die wahre Töröpe von dir. Durch diesen Video, der hat die auch wahre Töröpe. Der dem Herrn Jesus nur folge. Hör ich ab an, wenn er an deine Hort anklappen wird. Wenn er anklappen wird, dann der aufmerken, er wacht auf die von dir. Bist du bereit,
Jezus dein Leben te geven? Bist du bereit, ein Leben mit Jesus zu leben und von hier in den Himmel zu gehen mit ihm? Von dir möchte ich dich dort ansporen. Dankeschön, dass du in diesem Video hast gehört. Und dankeschön, dass du dort auch mitteilen zu anderen Menschen und vielleicht auch anderen Menschen ein Zeugnis geben. Wir wünschen euch noch einen sehr schönen Tag in Gottes Segen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 207. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programma 207. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheiden we ons vandaag van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weer programma door de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de een andere van onze zendingen hebt, beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Morgans Mout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jünt, wat jens am meine Weg war da hieren.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de bruid van ons leven vandaag is uit Lukas 7 vers 12 wo het zegt. Als in Norden om Staats Putsheim droegen ze rood einen doudenruid, dat wir zijn mutter er einzige zien en zij weer een weet vroeg. Dat vijf maal merkt wie dat ze God de apostel Johannes honor kennen deed, dat ver hij Jezus getroffen had, hij doud wie je waast weer. Ver hij Jezus trof, wie hij een gescheide jonge man, en deed ook voor aan Johannes de Diepers zijn erwakingspredigten deelnemen. Trotzdem weet hij van zijn leven te die tijd als dood. Wanneer als Johannes dat zegt, hij dan wie? Is dat dan niet ganz klaar dat wie ons leven ook in denzelfde weg beschreven zullen? Also, en dat leven ohne Jezus en ohne een verhältnis met God, wie wie werkelijk als dood. Wann wir während uns leben nicht mit diesem Tod wird dann, wird das für alle Ewigkeit unseren Zustand sein. Der geistliche Tod ist dann sicher viel schlimmer als der körperliche Tod. Der Tod von Körper geht einmal mit dem geistlichen Tod nicht zu vergleichen. Wir müssen aus diesem geistlichen Tod rauskommen, als wo wir für alle Ewigkeit verloren sind. Wenn dein Körper tot ist, kannst du dich nicht rühren. Du kannst davon nicht wegrennen. De jonge man van nein muss stillstehen, als Jezus nog zijn zorg ging. Wann du geistlich dood bist, kannst du den Herrscher van dood nicht verloren. Ik las van einem, der zu der Ansicht kam, dat hij zijn leven soll Jezus geben. Aber wann der Herr am anroepen deed, zegt hij immer, ik wil nicht. Da zijn veel mensen, die krank zouden doen. Dat is als wann ein wel en jen den anderen kämpfen deed. Jezus wil wem abwaken en raden, en de mens zegt, ik wil niet. Jezus zegt, ik wil die als mijn kind hebben. En de mens zegt, ik wil niet. Wann du God afzijn lässt, zegst du ook dat leven af en blijfst dood. Dat is een dood als du de baaste en truhartigste persoon bist. Wann du niet Jezus in dien leven hast, wirst du verloren gaan. Werkelijk, bist du nu al verloren. Du bist geestlich dood en bist van God getrennt. De Heer wil zo hier in allem leven geven. Hij heeft ons zo lief dat hij zijn bloed en zijn leven voor ons geeft. Am der dat zo wij, want wie zijn opfer verachten en van zijn lijf wegdraaien. Hij wil ons leven geven en niet bloos een kort het leven hier beëerd, zoals hij voor die jonge man van nein deed. De jonge man starf lote waarde, maar Jezus wil ons eeuwig het leven geven. Je lijf nevels, dat du op den Storbad nog nieuw tijd wordt zijn, om de zaak merken. Du mag, aber du mag ook niet nieuw tijd zijn. Veel mensen hebben geen Storbad. Ze meien in een eierlijk op een weg, of op een lafschap, of sogar wie du op het dood komen. Wann du ook op den Storbad de gelegenheid hebben, wirst Jezus aan te nemen, wirst du niemals weten, wel wundervoll dat hier in dit leven is, wann wir met Jezus leven. Du wirst mit einem sterben können, aber wirst niemals mit einem leben können. Und mit einem Leben ist wirklich herrlich. Einmal geboren, sterbe ich zweimal. Zweimal geboren, sterbe ich bloß einmal. Wenn du weiter geboren bist, wirst du bloß einmal sterben. Und dein Tod meint das einmal.

0: Welkom, dit is de aandacht als van Deerland Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden, om Jezus Christus nu volgen. We hopen dit is de aandacht, wat je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen.
1: Laat ons in dat zeggen wie we zijn aan stemmuchten, verre God en verre andere. We zijn in deze serie die neemt ik een tijd voor erwaking. En ik geloof persoonlijk dat God wel 2021 brengen om zijn tork afwagen. Dat zijn tork wordt dolle handen geeft zijn arm, dat de tork wordt het leven uitleven wat hij deert het hele jaar wel in ons uitleven. We zeggen wel, we zullen onze uren opnemen van onszelf. En leven voor God en voor andere leven. En dit is dan wel dat meerlijk is, dat we kunnen met God in gemeenschap buren en ook in gratere handgeeft leven, leven met arm. David schreef voor deze series als in 2 Chronik, kapitel 7, de 14e vers. En we willen een bus een klein punt nemen van deel van deze vers. En dat zegt het dat in de 14e vers. En mijn volk, waar mijn nomen even genaamd is, zich demütigen wordt, dat zij beten en mijn jengen wordt zeken, en zich niet opmerken, en van dat bijzit loten, dan wel ook, dat je bed van hemel ook uit erheren, en er zinden vergeven, en ook dat schoden im land waren heilen. So God zegt hier, wie zullen God zijn jengen wordt zeken. So wat meint dat om God zijn jengen wordt zeken? Dat wordt voor jengen wordt zeken hier, dat is interessant. In het Oude Testament wordt Eva 2000 mol gebruikt. Eva 1000 mol redt dat van verder wem komen. So we würden gern sein, wie komen verder God. En de heine weich is, in het meest 500 mol, dat wordt Eva zat te gezegd. En dan het laatste port is, jengen wordt. En dat wordt meest tanig mol gebruikt. So van deze vers, wat meint dat, wie zullen God zijn jengen wordt zeken? Dat meint, wie komen verder arm. Dat meint dat wie zeken zijn jengen wordt en wie zeken arm voor wer hij is. Wanneer we in het Oude Testament lezen, dan wie zijn we Moses, reden direct met God. We reden van face to face, en dat is wat het in Engels wordt even gezegd en veel even gezegd. En dat heeft een mening van persoonlijk ongehouden en persoonlijk in mens leren kennen en persoonlijk in je gemeenschap buren. 2. Moses, kapitel 33, de eerste poort van de oude vers zegt, de Heer reed direct met Moses. Zo als een goede vriend met den anderen. Zo zegt hier, hij reed direct. De Engelse zegt dat Eva face to face. Zo is dat dan wat we meinen, dat we zullen deze zeken face to face, of als je zegt, je zegt, in God zijn jengen wordt zijn, zoals Moses weer. Ik leef nu dat Jezus Christus gekomen is, dat is anders. In het Oude Testament, dit, wie in een bijzondere tijd, we zijn er een paar steden in de schrijf, waar God zich openbaren deed, dat arm jengt te zijn, niet zijn gezegd, maar dat we allemaal een klimaat wordt ver, wie een lerken ver, dat we bus een klimaat van God te zijn. Maar God zijn gezegd, God zijn jengen wordt, verder God komen wie door. Dat is niet dat wie zeken God zijn gezegd in een fysisch weg, in een physical weg. Dat meen ik dat wie zijn, hier is God zijn gezegd, en ik kan God zijn gezegd aanschieren. Ik kan God zijn gezegd zijn. Dat is een symbool waar we in God zijn jengen worden aankomen dan, en wie leren God persoonlijk leren kan. Wanneer we van een persoon reden dan en we reden van wat we kennen van de mensen, wanneer we een beeld afnemen om een mens leren kennen of een beeld molen wat een mens wordt lekken, wel veel van ons worden een beeld molen of een beeld afnemen van een persoon zijn hand, zodat we kunnen het kennen. Of wel veel van ons worden een mens van hingen afnemen, bis dat we kunnen het hoor zijn wat van het hoor die had. Oder wollen viele von uns wollen ein Bild aufnehmen oder ein Bild malen von einer Fight, sodass wir können Menschen lernen können von einer Fight. Nee, was wir würden aufnehmen, was wir würden malen, ist das Gesicht. Und dort ist auch, was Gott will haben, wie sie lernen kann von ihm, sein Gesicht. Wer er persönlich ist, wer er in Charakter ist, wer er in Natur ist. Dort ist nicht, dort, wie wir Gott Fisches lernen kann. Wir sehen dort Gott als in der Bibel, wir sehen dort Gott als jetzt. Gott ist nicht zu sein. Aber Gott ist kraxer wörtlich, es aken du. Gott ist. Und sie jängen wird als kraxer wörtlich, es aken du. So, was meint dort dann, dass wir sollen in Menschen ihr Gesicht sehen? Es ist interessant zu denken, wann wir einen Mensch ungehallen tun, und wir reden, wir wollen eine Deipe ungehallen haben mit einem Mensch, wir drehen uns, dass wir kein ein Ohren in ihr Gesicht ticken. Und wir weiten dort, wann wir Kinder haben, und wir weiten dort auch persönlich, dort, wann wir uns mit Wort schämen tun, wann wir Wort mit, Wort wie Wort Arche tun haben, wann wir lehen tun, dort ist sehr schwer, in Menschen in die Ohren zu ticken. Und wenn ein Kind braucht, das Wort zu verstehen, dann haben sie sich dort auch nicht gelehrt. Sie können uns nicht in das Gesicht ticken. Und so ist das dann, wenn wir das verstehen sollen, in Gott den Jüngern würden ankommen, meint dort, wir kommen mit einem klaren Gewissen für Gott. Wir können Gott in die Ohren ticken, so zu sein. Wir kommen für Gott und wir kommen in den Jüngern wird. Und wir kommen und wir sehen Gott in ihr Gesicht und du hast nichts, was wir da wollen, es Gott lernen kann. Wir sehen Gott. Wir sehen in der Wahrheit, wo wir können eine dreifache Gemeinschaft haben mit Gott. Das interessante Ding von dieser Forsch hier ist, und das, wie im Isaiah abfand. Wir denken, wir werden dort umkehren, abmerken, wachdrehen von Sinn. Dort kommt Eier, ist Gott Segen. Aber das ist interessant, das sagt hier, sie wollen sich demütigen, dann sie wollen beten, und dann sagt er, mein Jängen wird Segen, und sich nie abmerken, und von dort bei sich loten. So Gott seine Jängen wird Segen, kommt fairer uns abmerken. Ich habe so viel von Menschen gehört, Ich will noch mich abmerken mit Gott. Ich will noch für Gott leben. Bei euch will ich mich proben, ein Klima abzufixen. Ich will euch meine Sinne bekennen. Ich will euch proben, besser zu leben. Und dann will ich mich ganz hingeben an Gott. Dort sagt hier, wir sollen euch Gott in Jänge wird segnen. Und dann sollen wir uns abmerken. Wenn wir von Amkirn reden, dann ein paar Sender von nun, wo wir an Amkirn sein Wort meint für uns in Erwachung. Dort haf ein Port von Wachdrehen von unserer Olle Weh, Wachdrehen von Sinn. Und ich glaube, worum Gott hier uns sein, dass wir sein Üsch, sein Jänge wird segnen, ist das. Wenn wir Wachdrehen von Sinn, und doch wie nicht haben, nur was wir uns drehen können, dann wollen wir immer zurückgehen nur dort, was wir uns haben. Wir können nicht das Menschenleben von nichts so zu sein. Wir können nicht von was drehen, zu nichts drehen. Und Gott sagt, du mich sehen, ich sehe dich, wo du dich drehen dann. Du drehen zu Gott. Je kommen fährer Gott, und je segen sie in Jängen wird, je segen sie in Gesicht. Und dann weit wie, wann wir von Sinn drehen dann, wie weit ein Krat nur Wort wie drehen dann. Und dann hier ist noch ein Ding. Wann Gott uns, wann wir in Gemeinschaft sein mit Gott, wann wir in Gott sie in Jängen wird sein, Gott in seine Gnade, der hilft uns, von unserem Sinn loszudrehen, wegzudrehen. Dort ist nicht ohne Sinn leben, dort Gott von uns verlangen wird. Dort ist nicht, dort Gott Sein Grazer Verlangen für uns ist, dass wir wollen ein perfekt Leben leben. Dort ist nicht nur Gott seine Verlangen, dass wir wollen vollkommen sein. Gott seine Verlangen, ürstlich, über alles, ist, dort wir wollen in Gemeinschaft und in seinen Gängen wird, wachsen. Gott will uns lernen können. Gott will haben, wie sein Arm lernen kann. Das sind ein paar Versen in Lukas Kapitel 10 und für was für uns ist es nur bekannt. Aber vielleicht kann ich mitfeilen mit diesen zwei Sesteren. Hier sei wie dort zwei Sesteren, wir schaffen, die wohnen in Zauset Hüß in Lukas Kapitel 10, 38, 42, sagt es dort. Als Jesus und seine Jünger wieder gingen, kamen sei nur ein Dorp. Eine früh, Martha, Neim und Bisek im Hüß ab. Sie hatten eine Schwester, Maria, die sagt, wie Jesus seine Feit und Horch, was er sieht. Martha oberleit sich von aller dort annehmen, was du reite merken wir. Sie ging nun Herrn und frug, ob er nur Schramm jäuf, dort er Schwester ar mit der Arbeit allein leit. Sar ar doch, dort sei mi helpen soll, der Herr seid. Martha, Martha, du sars eva so viel, dort du verdrisslich wasch. Du as oba mo eint, dort du seinen mat, und Maria haf sich dort betret gewählt. Dort soll ar nicht wachgenommen worden. Voll wie vielleicht von Deus Smars, so Martha. Jesus sagt hier, Martha, Martha, du warst verdrisslich, dort du sahst Eva fehl, dort du verdrisslich warst. Es ist nicht, dort wir waren verdrisslich, wenn wir proben, ein perfektes Leben zu leben. Es ist nicht, dort wir verdrisslich waren, wenn wir proben, vollkommen zu sein und doch wie Fehler merken. Es ist nicht, dass wir verdrisslich waren, wenn wir proben und proben und proben und doch, wir kommen kalt. Gott seine Verlangen für uns, es wird ordnet. Die Dinge, die waren kommen, aber das erste, der Untergrund von dem ist, dass wir sein, was Maria wählen wird. Wir sehen in Gott seine Jängen wird. Wir sehen in Jesus seine Feit. Und wir sehen Jesus, wie fair er ist. Wegen wie sein Sinne gesagt. Sei wie dann, tau drak, Gott dein. Sei wie tau drak, proben dort bastet, ans bastet zu down, buste gaude Dinge zu down, und die schlechte Dinge oft zu sein. Proben Gott de Fred stahlen, mit Wort wie down, mit graude Wolken down. Dort wie ans Trick holen down, von in Gott sein Jängen wird leben. Dort aus aller hängt sich dort aller an Gott wieder lernen kann in Gemeinschaft führen mit Arm. Ober Gott sein Jängen wird segnen. Erst verwässert von uns in Denk, wo er wie uns Ängsten tun. Dort aus vielleicht in Denk, wo er dort nicht bekannt ist. Was meint dort am Gott segnen? Was meint er, dass Gott sein Jängen wird segnen? Wir sind dort vielleicht so gewarnt, wir leben in Wasser weh, wir stellen uns an, wir tun das Gaudet, wir lohnen das bei der Tag, wir tun in der Tag dein, so Gottes wie kann. Und wir sein, wir leben in abrechtet, rechtet Leben. Nun sei wir sollen dort wichtig tun, Gott sein Jängen wird segnen. Und dort ist ein Ding, was wir vielleicht nicht ganz sicher haben. Wir haben uns Leben so anzustellen, dort ist ein bisschen, wir verloren uns an ein bisschen Gereitschaft. Ein bisschen Gereitschaft, weit wie, wenn wir das tun, dann wird das Gereitschaft das tun. Wir können uns verloren an einer Gereitschaft, wenn dort nicht persönlich ist, aber andere selbst denkt tun. Aber Gott ist persönlich. Und wenn wir uns Hand geben an eine Person, Een persoon die merkt die ene Entscheidung, een persoon die deed zichzelf openboren, naar wat zijn Ehre verlangen is. Zo is het ook met God. God is een persoon. Maar ik denk als wanneer we ons leven dort, wat we alle zeggen tollen, betloze holen doen, en lauwe God zeken. God der ons verspreken, hij wordt ons niet verloten. God is true en hij wordt daar komen voor ons. De eerste poort van Jacobus, kapitel 5, de 8e vers 8e. Nodat junt naar God, dan wordt hij ook dich naar junt komen. Dat zegt hij ganz klar. Nodat junt naar God. Zegt God zijn jengen wordt. En hij wordt dich naar junt komen. Wanneer we aan God zijn jengen wordt zeker dan, dat is hij verbonden met een verlangen aan voor God. Wanneer we zijn, we willen in God zijn jengen wordt nergen gaan of zeker, en er niet een verlangen is voor dat, dan wordt dat best nog een werk wat we zullen doen. Wat er moet een verlangen zijn voor deze gemeenschap. Heb je een gemeenschap? Heb je een verlangen voor de gemeenschap voor God? Kan Jezus de schrijver in Psalm 63 zijn dat. De tweede vers zegt hij, O God, du bist mijn God, die ik zeek. Mijn ziel dorst naar die. Mijn körper haft een verlangen naar die. Zoals uitje dreed het land naar woede haft. Ik leef veel van ons wie beleven niet de vrijheid, de vrede, wat komen dat met God wandelen. Wilt we staan ons leven aan, zodat we proberen God te vrede te staan met onze werken. En een kraksende weg, waar we niet geraakt worden door onze werken, we komen niet in God zijn jengen worden aan door werken. Dat is door geloven. Dat is door God zijn jengen wordt zeken. Zo wat zijn dan zijn praktisch wij, waar we kan God zijn jengen wordt zeken. Wat kan we God zijn jezelf zeken? Ik geloof de eerste ding is dat we moeten ons in het vlecht merken dat ons in het geloven is onze inner verantwoordelijkheid. Wie zijn verantwoordelijk dat als onze opgave om zijn dat ons geloven wassen dat. Wie zijn verantwoordelijk van ze in geloven? Het is een prediker wat moet zijn dat hij kan zijn dat de kerk weer een vol christen wat even weg weeren. En wat we willen zijn, wat meint hij met dat? Waar worden mensen even weg? Waar worden mensen zitten zijn rond in gezond? Wanneer ze eten, meiers wat ze afbrokken doen of afschaffen doen. Wanneer een mens bus zetten dat, en daar krijgt ze veel eten dat, dat ze nog wat ze afschaffen dat, zo'n mens die wordt zeer dik. Net gelijk wanneer ze kijken, zijn vol van mensen. Wat bus op steller zetten doen. En ze hebben zijn leven zo aangesteld dat anderen brengen alles te eind. Maar dat is niet wat God zijn verlangen is voor ons. God wil gaan, wie zullen in vlecht nemen, wie zullen dat even nemen, dat wie worden wassen in geloven. Ik denk wat ik leef zeer goed is, van mijn nieten is, dat is niet gelijk daar, maar meeste mijn nieten, als het geleerd, dat even nemend zijn als in goud het denk. Wie doen mensen eren wat even nemen zijn en welke dingen we aannemen en ze worden dat fixen. Door als slagen bij grijtschap wat een mannen niet wat kan fixen. Door als slagen denk wat een mannen niet wat kan uitgrabbelen, dat hij kan dat raak en beter merken. Wie zijn zij even nemen als mensen? Maar ik denk wat ik zei als dat, wanneer dat naar Jesse komen dat, wie zijn verken lang niet zo evennemend. Wie wil gaan al anderen zonder alles touwdraaien? Maar weet je, keiner kan God zijn gezag zeken voor die. Du bist die wat God moet zeken. Dat is niet een ding wat ik kan doen voor jou. Dat is niet een ding wat de kerk kan doen voor jou. Dat is niet een ding wat je partner of tinger kan doen voor jou. Dat is een ding wat du moet doen. Du moet God zeken. Ik heb een ding wat wie kan zijn van 2020. Als de vele van onze geloven, wieren vlieg en beet vlak. Wat ik zijn in dauw is dat, wees van ons buurden ons ganzen geloven aan de kerk te voren. En nu dat hier, besonders in Ontario, van wie kan niet toekomst is in de kerk, dus wie dat allemaal horen. Vele van ons, wie vallen ons zeer ladig. En ik wil de eerste zijn, en de Bibel leert ons dat, toekomst in de kerk is zeer wichtig. Maar dat kan niet de einzige poort zijn van ons geloven. En voor vele mensen, wanneer dat wordt waargenomen dat ze kunnen ter kerk voeren, ze vallen zich de horden geen geloven. En ze zeggen dat er geloven wie bloos ter kerk te voeren. Kerk voeren is zeer nodig en wichtig, maar dat is niet dat wat wichtig is. Dat wat de ondergrond is van ons geloven, is God zijn gezag zeken. En wanneer we zeken God zijn gezag, en wie wozen in onze gemeenschap met arm. Wanneer ons dat wordt waargenomen, te kerk te voren, kracht is wie dort arme wonen. En wie man dort ondersteunen, dan, wie man ondersteunen zomen. En doch wie Jezus Christus han. En doch wie wozen ons wandel met arm. Ons wordt dat lang niet zo zaad thuisaten. Wegen de ongegrond goud is. Ik wil zeggen, dit is een prediker. Wanneer ik zei dat mensen wassen en geloven. En ze wassen en ze leren en ze studeren en God heeft en veel goven gegeven. En wanneer ze bald meer kunnen doen is ik. En wanneer ze wassen en meer weten is ik. Ik wil van deel zijn, ik vrij me verzoend. Wegen mijn opgave is een prediker is niet dat ik jint voor ik wil God zijn gezicht zeken voor jint. Ik wil gaan, mijn ziel is dat ik kan jint wezen waar je kan God zijn gezicht zeken. Dat je kan in God zijn jengen woord wassen. Zo zijn het best een paar weer waar we kan God zijn jengen woord zeken. En dit zijn niet buiten je wijnje woordheden, maar die zijn zeer wichtig. Eerstlich, wie zeken God zijn jengen wordt, durch de Bibel lezen. Eerste beleving wat we durchgaan, eerste ding wat we ervaren doen, eerste woord wat we leren doen, eerste woord wat we weten doen van God. Besonders van dat wat we beleven doen in God zijn jengen wordt, moet je wortelt, vast je wortelt zijn in de Bibel. De Bibel als de ondergrond. De Bibel leert ons wat het meint dat men God zijn jengen wil zijn. Maar ik wil ook zeggen dat de Bibel kan niet wichtiger worden als God.
2: De klok is 12 met 30 minuten.
0: Leuwatö hierer Radio Segenswelle wird durch Freewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielst Menschen mit Gebet und mit Guven du hinjastune. Dankeschön für dein Vertrauen in deine Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du musst du sehen, nur Segenswelle.

Psalm 47. Gott erkenne ich über alle Völker. Ein Psalm von Korach singe Sehens, Vierte singen. Klatscht mit der Hang alle Völker, jucht ut Fred zu unserem Gott. Willst der Herr, der alles regiert, es heilig. Hei es ein größter Tschennig über die ganze Welt. Die Menschen amans haft hei uns unja Don gemerkt, wenn die Völker unja unser Feit gelacht. Hij jijf ans Jakob zijn wunderschön het land als oorfgeld, dat hij Jakob gejeft had, wils hij aan geld weer. Gott de Haar is met jubelen en met trompetenschal napjevoren. Singt en looft Gott, singt en looft. Singt en looft aan zijn tjennig, singt en looft. Gott is tjennig over de ganze welt, singt een psalm de am looft. Gott regiert over de veldja, Gott zet op zijn heiligen troon. De leider van de Völker zijn topgekomen aus het volk van Abraham zinnen Gott, wils de grote mannen in de welt je hieren Gott. Hoi es, juch erhoven.

0: klok is oint met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, lieber Freund. Welkom hier te deze halve stund met een gouden Nachricht op Plautdietsch. Eitsi Adolf Enns. In Johannes Kapitel 5 wordt vertaald waar Jesus einen Gelähmten gesund mag. Johannes beschrijft den Ort met einem Namen en ook waar dat toch weer. Daar weer een woter. En om dat woter ram waren 5 deertje. En aan deze deertje lagen een schoof kranken wat verschillende krankheden hadden. Man geloofde dat het woter een heilende kracht had. Dat bewees zich dan en wann. En wer dan dat eerste nernstich, ward gesund. Mank deze kranke zocht Jesus zich einen uit en heilde hem. Hier habe ich eine klare Stelle, wo uns wisst, dass es nicht so ist, als manche behaupten. Dort hilft ihr manche, die fast leben, dass Jesus alle Kranken gesund machen will. Na, hier denkt er dort nicht. Da wäre viel Kranke. Aber Jesus sagt sich nur einen davon aus. Also, wenn uns mal irgendwer soll bedrängen, und dort ist besonders auch dann schwierig, wenn man selbst krank ist, en man ons dan zegt dat Jezus ons ganz bestemd heilen wil, dan kunnen we met hem wel deze tijd stop lezen. Dan kunnen we hem vragen, waarom Jezus niet al de kranken door heilt. Aber deze tijd schaft nog andere wichtig voor ons. Dat wil we dan horen, wanneer Dieter Frans daartoe reden wordt. Verheer we nu dit leid, uit geef mijn leven.

As hy ten tyd se los, val my nog wat op. Dis ek stede het Bethesda oder Bethsaida. En dort bediet Eva zat, huis van Matleid. Waarom man dis ek stede so genaamd haf, ten we nich weite. Oba my val op, dort het toen nich Matleid gof, en ja die mensche wat ovire. De kranke zei to Jesus, dort am China halb van dort wo ta sich beweegt, dort hij nen stiegen kon. China had Matleid met deze man. Dan dacht ik, wo is dat manchmal bij ons ook een beetje zo. Wie jeven een steed een schijne noemen, aber wie voor jete beeld wat we daarmee bewerken willen. Mijn stad, zum Beispiel, die heet Philadelphia. En dort bediet Bruderleib. Leider is van deze Bruderleib dan en wann zeer weinig te zijn. Bethesda bediet huis van Matleid. Matleid bediet dat man met dem nächsten Matliede deed, dat man zich janem zijn liede als dat ene aanneemt. Bruderleib bediet dat man voor zijn bruder dat koude wel. Oba kreize als dat om Bethesda woot weer, dat een jeder to echt aan zich dacht, is dat bij die een Bruderleib wonen, fokken ook zo. Jeder denkt zuerst an sich. Dit is maar ein Beispiel. Da sind noch andere Nomes, die wir wel uit einem ganz guten Grund zu gejift haben. En wie dünne gut, wenn wir uns immer wieder besinnen en uns dünne utrechten, en so denken, en so handelen, als ons haar

dat aan ze zacht en vrije leefthaft. Dan, voor ik hier nu afsluiten, we hebben hier nog een betit, en hier, ten afsluit, het leidt Jirata aus all mijn troubles.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Paulus sagt in Hebräer Kapitel 3, Vers 15, so aus dit. So aus gesagt ist, von der wann die seine Stimme hören, dann verhört jene Horten nicht, so aus dann aus der Miefe sagten. Und das Fähigprogramm sagen wir, wo Gott sind ja recht, leid kommen über den Tierstamm Israel, wie sie ihre Horten haben verstärkt und haben dadurch sich gegen Gott gestellt. Und das von der Programm, wo wir wieder seinen Wort mit Israel passiert, will Gott sind ja recht, leid kommen über ihn. Ich lade ihn nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wort der Bibel uns lehrt von, was passiert mit Menschen, wenn sie Gott seine Gnade ewig und ewig aufsagen dann. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter muss richtig sehen. Amen. Hier ist weiter Matthünd, Prediger Elmer Reimer.
1: In unserem Programm von da kommen wir nur dort auf das Kapitel an dem Prophet Hosea in Burg. Wir wollen auch die Tafte mit 14. Kapitels besehen. So was wir gesehen haben, Hosea wird Gott sein Prophet nur den 10. Stamm Israel, kurz vor dem, dass sie aus Gefangenen nur das Land Assyrien genommen wurde, weil sie sich zu Aufgottesdienst angegeben haben. In diesem letzten Kapitel schafft Gott die Ursache, warum er sein Volk rechter wurde. Aber uns wird auch gewesen, wo sie Gott an Leif haben, und dort Gott an in der Zukunft raten wird und Anträge noch ihr Land bringen wird. Dort auf der Kapitel 1. 3 Vers. Aus Israel jung wie hat ich am Leif, und ich habe meinen Sehen aus Ägypten geraubt. So als sie anraubte, so viel mehr gingen sie von am Weich. Sie hielten an mit Apfen oder die Bals bringen und brennten sie der Ruhe zu den Aufjetten. Doch wie dort ich, der Ephraim geliert hat, gönne, ich nehm am in meine Ohrens, aber ich wiss nicht, dass ich am geheilt hat. Dit sind interessante Vers, besonders die 1. Vers. Matthäus sagt, dass diese Vers wurde durch dem Herr Jesus erfüllt. Dit ist was wir in Matthäus 2, 14 bis 15 lesen. Hey, dort heet Josef, stund eine Nacht ab und nehm dort Kind und reist weich nach Ägypten und bleif dort, bis Herodes gestorben wird, dort wird durch den Prophet geschrieben wird, mocht erfüllt worden, uit Ägypten ha ich mein Sehen geraubt. Jesus wird mit dat Volk Israel verbunden. Jesus wird geboren, so dat he für Israel ihre Sünde und die Weltehre sterben kann. Also musst he bewahrt worden, wat he dort vor dich bringen kann. Herodes will Jesus ihren dood maken, und dort ist, worum Gott Josef, Marie und Jesus nach Ägypten schicken deed. Aber nu musst he von Sicherheit teruggebracht worden, sodat Gott sein Radungsplan uitwerken kann. Jesus muss teruggebracht worden, sodat he Gott sein Leib von Menschen bewiesen kann und de Grund redmaken, der ich wohnt, he Menschen ihre Sünde vergeben kann. Mein Freund, Gott hat die so leif gehad, dat he sein eins gesehen und diese Welt in den Schicken deed, sodat he ab dem Kreuz für uns sterben kann. Hast du arm aus dem Heiland angenommen? Ich hoffe, du hast. Gott brachte die Israeliten in das Land hinein und sie, dass sie sollen die Heide von dat Land rutjagen. Sie hatten hunderte Jahre gehad, von ihrer Jette weich zu kommen, aber sie hatten dort nicht getan. Gott sagte zu seinem Volk, dass sie sollen auch die Jette verbrennen. Und es steht, dass Israel dort deed, leite sie die Menschen dort mank anwohnen. Dat dir nicht sehr lang, was die Israeliten sich zu die Jette handgeben. Gott wird sehr geduldig mit angewasst, aber nu wird die Zeit gekommen, dass er den rechten muss. So als ältere und Kind helfen, wenn die erst gehen lehrt und den in ihre Ohrens nehmen, so hat Gott mit Ephraim gedone. Aber Ephraim hat nicht behoben, was Gott für angedone hat. Dat ist sehr schön, dass wir Menschen so andankbar sind. Gott hat alles getan, so dass wir ab dieser Erde leben können und auch alles redgemacht hat, so dass wir mit Armen der Ewigkeit können sind. Doch benehmen wir uns vorken so, als wann wir dort alles selbst getan haben. de vierde bis zevende vers in het elfde kapitel. Ik had den met bange van een man, met bange van leef getrokken. Ik word toe aan zo als een die dat jacht van ere tjewe, wat je noemen heeft, en leeftoeligheid, geef ik aan eten. Ze zullen niet teruggaan naar dat land Egypte, over Assyria. Hij wordt erchenig zijn, wil ze willen niet terugkomen naar mij. Dat schwert wordt tegen ere steden komen, en wordt de poortstangen vernichten, en den verbruiken wil ze valse rood geven. Als ze mijn volk heeft zich vergenomen, dat ze van mij wegdrehen worden. Wanneer ze ook dem Allerhechste aanroepen, dan doen ze hem niet verheerlijken. God wordt zich niet met geweld op een mens schuwen. Hij wordt hem met leven naar zichzelf trekken. God heeft mensen zo erschoft, dat ze denken kennen en toen een schluss komen. Mensen worden vielleicht vragen waarom God niet wegen dat bij ze deed. De waarheid is dat God heeft al veel gedaan om dat bij ze te overkomen. Zonder de God zijn raden tegen de Heer Jezus aangenomen had de kracht die je wenst over dat bij ze te krijgen, ja. God geeft mensen nu nog de gelegenheid de Heer Jezus aan te nemen en dat eeuwig leven te hebben. Zonder gelegenheid wordt niet immer door zijn. Dat je een tijd van God met godloosheid zin en dat bezit handelen wordt. Hij wordt alles wat met dat bezit verbonden is, of dat in de wereld of de ergenvoer verstoken is, rechten, en in den vier zee en in schmieten. Dat wordt dem devil en zijn engel ook entsluiten. God wordt alles doen wat hij kan, en mens te zijn raad te trekken. Hij kämpft en klappert aan en mens zijn deur aan, zodat hij in hen komen kan. Openbaring, de derde kapitel, de 20e vers, zegt: Check, ik stoof verre deur en klappe aan. Wanneer iemand mijn stem hiert en de deur opmaakt, dan waar ik in hen komen en waar met hem toop eten en hij met mij. Hij klappert aan, maar hij wordt niet de deur doorbreken. Hij luurt wat wie de deur opgemaakt ha en hem inlode. Dan komt hij in hen met zijn raden en vrede. Israël raand naar Egypte om help te krijgen, maar ze vangen uit dat Egypte er fiend weer. Dan raanden ze naar Assyrië, maar Assyrië wordt aan gevangen nemen en even aan herrschen. En deze vers wordt aan zulke treurige ding vertaald. Israël deed nog dem Allerhechte God aanroepen, wanneer ze ook nog gespannt werden te er afjetten. De schrift zegt aber dat ze deze God niet verheerlijken. Zonen wie het menen niet veel, want ze niet met doden bewikkeld zijn. Zonen die zich voor Christen houden, zullen dat ook aan leven bewijzen, niet zo als Israël. Ze hielden zich voor God zijn volk, maar ze willen niet van ere jette losloten. God houdt aan leef en taalt aan nog als zijn volk, maar hij wordt aan strofen, hij wordt aan rechten, zodat ze weten kunnen dat ze niet kunnen God aanbeden en ook ere jette dienen. Ze worden weggenomen worden, wat ze dat leren kunnen. In de toekomst worden ze alle toegezameld worden. Nu de 8e-12e vers. Hoe kan ik die opgeven, o Ephraim? O Israël, hoe kan ik die raden? Hoe kan ik die zo als Adma maken? Hoe kan ik die zo als Zeboam behandelen? Mijn hart draait even in mij. Mijn metlied is taup ongestrengd. Ik wou mijn rietende oeien niet derkvieren. Ik wou Ephraim niet waarder vernichten. Dan ik zie God en niet een man, de heilige mankjunt, en ik wou niet in mijn raag komen. Ze worden in dem Heer God zijn weich wandelen, en hij wordt als een lijf brellen. Hij wordt gewest brellen, en zijn zins worden met zetter van waas te komen. Ze worden van Egypte komen en met zetteren, zoals vegel en zoals duwe van dat Assyrië land. En ik word den en ere hieze vast stalen, zegt de Heer. Ephraim ringt zich ram mee met leges, en dat volk Israël deed dat met lest. Ober Jude deed nog met God regeren en is true met de heilige. Hier hebben we voor ons beschreven hoe groot God zijn leven zijn volk weer. Dat zal ons ook denken helpen hoe groot God zijn leven voor alle mensen is. Hoe kan ik die opgeven? En mijn hart draait even in mij. Zijn weer die ons wezen hoe diep zijn leven weer. Dit waren de mensen die van God weggegonnen werden. Ze hadden zich te of Godsdienst handgegeven. En er steht dat ze gehoorzaam waren tot God. Doch wil God aan niet opgeven. Hij wil aan niet op Emma van zichzelf schreden. Wil ze aan gehoorzaam waren gewaast, moest God aan strofen en aan een andere länder verstreien. Dat wordt over toen einkomen en God wordt aan waarde genedig zijn. Zitst u, mijn vriend, dat God niet welig is dat irgendwer verloren zal gaan? Zo lezen we ook in 2 Petrus, dat 3 kapitel, de 9e vers. Dit ene lei zal over niet van u verstoken zijn, mijn liefste, dat één dag bij de Heer zo is als 1000 jaar, en 1000 jaar zo als één dag. De Heer vertrekt niet met zijn verspreken, zoals welke vertrekken onzinnen, maar is zeer geduldig aan zijn eigen eeuwen. Wil zij niet wel hebben dat irgendwer zal verloren gaan, maar dat alle zullen te buiten komen. God had alles gedaan wat hij kon, zodat Israël niet wordt moeten van haar land weggenomen worden. Maar wil zij niet nu aan harten, moest God aan stroven. Maar hij wordt aan niet ganz vernichten. En er wordt een tijd komen, wanneer de Israëlieten leven worden. Mensen hebben nu ook veel gelegenheden gekregen. Jeder geslacht moet een gelegenheid gegeven worden dat evangelium te horen. Of ze leven worden of niet, den moet over God zijn woord gegeven worden. Daar wordt een tijd komen, wanneer ook die gelegenheid toen aankomen wordt. De steden Adma en Zeboam waren steden die met Sodom en Gomorra vernicht worden. Dat passiert in Abraham zijn tijd. God is niet een man, hij is de Allerhoogste, en hij wordt niet teruggegaan op zijn woord. God wordt geen mens vragen wat hij doen zal. Hij is niet verantwoordelijk voor irgendein mens. Er zijn mensen die wonderen waarom God dit of dat deed, en waarom hij dat bezit niet wegneemt. We weten niet waarom God gewisse dingen deed en anderen niet deed. God weet dat eng van den Anfang. En alles dertussen. Hij heeft een plan voor ons. Wat hij doen wil en hoe hij dat doen wil. En wat. Hij heeft dat beste in zin voor ons, Emma. We kunnen hem gans vertrouwen. Dan hij heeft ons zeer lief. Wanneer we veramstonen worden, dan worden we verstonen waarom hij ons zo geliefd heeft als hij heeft. Onze arbeid die wij voor zijn eer gedaan hebben, wordt hij belonen. Zond wat niet voor zijn eer is geweest, wordt verbrand worden. En dat wordt werkelijk een goede ding zijn, dan alles in hemel wordt God en de Heer Jezus eer. Wanneer we deze vers lezen, dan is dat klaar te zien dat Israël in de toekomst terug naar de Heer komen wordt en in zijn weg wandelen. Als Hosea dit schreef, de Juda, de twee stammen Jeruzalem, nog met hem Heer wandelen, ze hadden meer kennis die Godesvechtig waren. Dat spetst met aan ober schließlich ook uit, en ze werden ook van haar land weggenomen. Israël, de 10 stam, hadden zich met leges en lest bewekkeld. Ze kunnen vielleicht mensen aansmeren, maar dat kunnen ze niet met God of zijn profeten doen. God wist wat ze in geheime deden en wat ze in haar harte dachten. Dat is de grond op wat God aan rechten deed. God wist ook hoe ze zich tegen hem gesteld houden. God is zeer geduldig. Maar dat komt een tijd wanneer hij rechten moet, wil hij een heilige God is.

Nu dat 12e kapitel in Hosea, de eerste zes vers. Ephraim deed aan den wind feide en juicht den oostwind hing eraan. Hij vermeert leges en gewalt. Wieder, hij maakt een bond met Assyriën en eeuw wordt naar Egypte gedroogd. De Heer God heeft ook een strijd met Juda en wordt Jacob zo stroffen als zijn wij zijn. Hij wordt aantrekt holen zoals zijn wij zijn geweest. Hij reep zijn broeder zijn haak en dat moeder lief. En in zijn kracht deed hij met God streven. Jo, hij deed met een engel rasselen en kreeg de eeuwenhand. Hij hield een vrucht nog een gevallen van hem. Hij vond aan bij battle en daar reed hij met ons, zo goor de Heer God, de almachtige Heer God. De Heer God is zijn ongedenk. Daarom, kom terug naar dien God en betracht erbarmen en gerechtigheid. En luur Emma voor dien God. Jacob weer een man die de feesten wil zennen. Hij wil even zijn broeder gewennen. Hij weer hingen lastig. Maar dat kwam de tijd waar hij met God alleen moest zennen. En daar bij een kleine vlus deed God met hem rooselen. De schrift zegt dat Jacob den eeuwenhond houdt. Maar God houdt hem aan je zine macht. God vroeg Jacob wat zijn naam weer. En hij zei, ik zie Jacob. Als Jacob toestone deed waar hij werkelijk weer, dan kan God hem zegenen. Also, als Jacob zich tot God handgeeft, weer dat werkelijk zijn gewenst. Mensen kennen met God strijden zo lang als ze willen, of ze worden niemals gewennen, maar ze zich gans tot God handgeven. Mijn vriend, hoe lang wist u jij in God strijden? Hier op met die strijden en laat hem in die leven den eeuwenhand hebben. Battle weer de stad waar God Jacob eerst traf deed. En dat is waar God water met hem gemeenschap houdt. Dat eerste maal traf Jacob God hier, als hij van zijn broeder wegrand. Dat weer de stad over waar Israël een goldenen kalf aanbeden deden als zij zich van Juda gescheid houden. En dat weer nog zo in Hosea zijn tijd. God roept aan trek en bevol van aan erbarmen en gerechtigheid. En ze zullen zich immer op God verloten en voor hem luren. God is immer on tijd, of mensen ranen verab, of ze blijven hingen. Dat betoelt zich, wanneer we voor God luren. De eeuwige farge in de 12e kapitel reden van hoe welhabend de Israëlieten in hun land weer geweest. God had aan en iedere zaken gezegend, of ze weer onoprechtig geweest en hadden anderen beschommeld. En dat is waarom ze weer rijk geworden. Dat weer niet nog God zijn gevallen. God helpt aan ook daaraan te denken, hoe hij aan de profeten geschikt had, aan terug naar zichzelf te brengen. Maar dat volk wil niet harken, en hielde aan met haar afgodsdienst. God zegt nu dat hij aan voor haar zinde rechter wordt. In dat 13e kapitel lees wie hoe God zijn oordeel op Israël brengen wordt. Hosea de 13e kapitel, de eerste vers. Als Ephraim reden deed, reed hij met cetera. Hij hoofd zich op en Israël, overwils hij zich te Baal dolbegen deed, starf hij. God had Ephraim van Egypte eruit gebracht en had hem door de wildernis naar zijn land gebracht. Maar Ephraim draait zijn regen naar God en geeft zichzelf te afgodsdienst. Dat meent dat hij zich van God afgezonderd houdt, en dat brengt den dood. Ze werden niet bloos afgezonderd van gemeenschap met God, maar ze worden ook uitgeschakt van dat land. Dat eeuwig leven kan een mens bloos van God, door den geloven en dem Heer Jezus schreeuwen. Alle mensen worden schließlich charpelijk gestorven, maar ze brengen niet eeuwig gestorven. En op Emma van God afgezonderd zijn, zonen die Christus aangenomen hebben, worden niet afgesneden zijn. Zij hebben dat eeuwig leven gekregen. Nu de vierde vers in de 13e kapitel. Dag zie ik jun Heer God je was, zet je in dat land Egypte weer, en je zullen geen andere God buiten mij tjanen, wilst u eerst geen andere raden als ik. God liet zijn volk weten wat hij voor aan je donen had.
Zij hadden gezegd dat zij aan alleen dienen worden. Nu

Hast du dat uitgevangen? Wann du geleist dat dien weich beter is als Gott zien weich, dan wirst du sehr, sehr getäuscht sein, mein Freund. Jesus sagt, dat hij allein de weich nom voda is. Nu dat 13. Kapitel, 9. bet 11. Vers en dan ook den 14. Vers. Dort is die vernichtung, o Israel, dat du die jegen mij gestalt hast, aber die help is en mij. Wo is nu die tjenig, dat hij die en alle steden raden kan, en die rechter die du verlangen deedst, geef mij een tjenig en verste. Ik geef die een tjenig en mijn oja, en neem aan en mijn rach weich. Zal ik den raden van de macht van door wo de doden zijn? Zal ik den van den dood raden? O dood, wo zijn die stachel? Door wo de doden zijn, wo is die sterke? Busse is van mij verstorken. Mensen kennen zich niet tegen God stalen en dan ohne schuld zijn. Israel had zich voor jaren tegen God gestalt en God weer voor jaren met ongeduldig geweest. Nu weer de tijd overgekomen dat de oproer tegen God moest gerecht worden. Dat is een zeer ernstige zaak, wann God zijn metlied niet wiezen wordt. God wordt dat niet doen, zolang als mensen zich bemerken worden en God zijn weich te gaan. Hij wordt metlied hebben. Wie zijn maar mensen die een zintelijk het woord hebben, en wie worden vele maken. God heeft metlied met ons, en hij wordt ons helpen, wann wie doen vragen. Aber wann wie ons eigen arm stalen en niet hard geworden, dan wordt hij ons beleren moeten, bad wie in zijn wee wandelen worden. Israel had zich tegen God gestald, en dat volk en Hosea zijn dag worden door weeën gestroefd. Doch wordt God in de toekomst zijn volk waren toepzamelen, en zij worden hem dan aannemen. Nu Hosea dat 14. Kapitel de eerste vijf vers en de 9. Vers. O Israel, kom terug naar de Heer God, din God, dan du hast gestolpert wegen dien zind. Nem weed met die, en kom terug naar dem Herr God. Zij to am, nem al mijn zind weich, en nem ons gnädig licht terug, zodat wie die de vrucht van onze lippen brengen tjenne. Assyrië wordt ons nicht raden, wie worden nicht appeerdriede, en wie worden nicht wade zeie, ons God te zoont dat wie gemocht ha, dan en die vinger de wijzetjenge erbormen. Wer immer klug is, laat am deze dingen verstonen. Wer immer onderscheiden kan, laat am dat weten. Dan dem Herr zijn wij zijn recht, en de gerechte worden door een wandelen, over de zinder worden door een stolperen. Hier wordt ons dan de inloding van dem Herr beschreven. Zolang als een mens nog om leven is, is de hoopning dat hij kan geraad worden. Hier wordt Israël ingeloden dat zij toestonen zullen dat zij gezindigd houden en dat zij van ihre zinde willen loskomen. God wordt aan genedig zijn, dat is nu nog krijgt zo. Wann du toestonen wordt dat du een zinde bent en naar dem Herr komen verraden, dan wordt hij naar die hartje. Hij deed wat recht is, hij wordt die raden. Kom nou aan, hij wordt die niet. Ruud steten. Mocht de Heer je het rijkelijk zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese tom Fried met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potash.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstund het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmuuk, oder Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, aber von Steinreich, Mexiko, in zijn 20 jaren. Om du in de Bibelschool meer te leren, wil hij spät zich als van Gott am eind wat wezen wil en door wat anderen deed in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool, val am dat zo op dat Gott am in Mexiko te een arbeid roepen deed, bij centrum met te helpen. Hij vertelt veel je werk van deze arbeid en zoals de tijd voor Jink, heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik aan, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden, door hadden ze daar nog ere kinderen? En hij antwoordt dat ze stedt.

Je hoort nu dat programma Wat passiert? Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kon. Gottes Segen en bot nek.

De Tjenja-program van Radio Segenswelle gaat vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, wann du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Prediger John Wheeler. Dit programma wordt meerlijk gemerkt door de Sayem Sai Gemeinde uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt van een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

In 1 Mose kapitel 1 en 2 is beschreven wo God alles gemerkt heeft. De eed, alles wat er binnen is. Wie weet dat Adam is gemerkt worden van de stof van deze eed. En Eva wordt van een van zijn rebben gemerkt. God geeft Adam dat leven. Hij bloost hem van zijn odem aan. En wils Eva uit Adam uitgenomen is, heeft zij ook God zijn odem aan zich. God heeft ook nog de tweede hemel gemerkt, waar niet de lucht is, maar waar de zon en de maan en de sterren zijn. En dan fängt wie een andere schriftstede, dat God heeft ook nog engel gemerkt. Maar die zijn im hemel waar God is, dat is in de derde hemel. En engel zijn ook geesten, zoals God is. Maar die kunnen van hemel hier naar deze eerd komen. Die kunnen door zijn waar God is, maar ze kunnen ook hier op eerd zijn waar wie zijn. En wanneer ze komen, dan komen ze dort doen wat God aan besteld heeft te doen. Manchmal brengen ze een onrecht. Andermal komen ze vielleicht wem helpen, die in trouble is. Ze komen ons motorspreker. En manchmal kennen de mensen die ze goed zijn. Door wie de profeet Elisa, hij wie in Dothan. De Syriën willen hem griepen en gevangen nemen. Wils hij kon dem Israelitischen teinig zijn, voor de Syriëns wieren, ook wat de deiden. Also de Syriën teinig zegt, en 2 teinig kapitel 6, 13 bat 17. En hij zegt, dan gaat hem al aan en fängt uit waar hij is, en dat ik hem kan laten herbrengen. En als hij terugkomt, zegt hij, hoort hem al, dat hij is aan Dothan. En hij schickt een deel soldaten op Pied en Weus en andere soldaten doorheen, zodat zij de stad en de nacht rondom bezaden. Tijdig zum morgens stond dem Gottesmann zijn diener op en ging eruit. En hij zag dat leuwer van soldaten en al de Pied en Weus rondom de stad. En zijn diener zei to Elisa, ober mijn haar, wat zal wie nu doen? En Elisa zegt, du brauchst gar nicht Angst haben. Die wat voor ons zijn meer als die wat voor ons zijn. En Elisa bet haar, merk hem zijn ogen op, dat hij zijn kan. En de haar merkt dat hij deiner zijn kan. En hij zegt dat de boy Ram Elisa vol van 4 Pied in Weus wäre. Hier komen de engel en dat schien ze dat als een ganze armee. Aber vroeger kent maar bloos één engel. Manchmal zit het hem zo als een mens. Lot zag 2 mensen in Sodom dan komen, eens ovenst. En hij wist dat niet, dat het eindelijk engel waren. Door zijn engel, zoals de Seraphim, wat Jesaja zag, die hadden 6 vlechten. De apostel Johannes zit engel im hemel, rondom God zijn troon. Aber hij zag niet wat het de lote deed, bloos dat de donen God eren. Aber door zijn ook zo'n engel, zoals de Zoton, en een grootschap andere, die zijn God je een aangegaan. En wessen van die zijn in gevangenschap en wordt geholen voor dat grote gerecht. En andere schijnsen zijn hier op eerd en die maken dat leven zwaar voor de mensen. Besonders zo'n wat er willen aan zijn God en zijn zin Jezus Christus eren. Also dat brengt ons wat kapitel 5 en waar God alles regeert en onja held. Dan is de vrouw en je helpt God de haar ook alle dingen. Jo, hij laat gras wassen voor dat vee en koeren voor de mensen. Hij geeft alle levende ter rechte tijd er eten en hij geeft aan ook den levende odem. En hier zijn 3 schriftstukken aangegeven. Het eerste is Psalm 105, vers 14. Ik wil overlezen van 10 tot 18. Hij laat waterkwalen opkomen, dat de stroom tussen de boerenen, waar alle tieren op de stap drinken kunnen, en de wilde ezels zich den darst stellen. Daarom wonen ook de veel, en zijn je mangt de asta. Du laatst dat water van hemel op de boer erop komen, dat de eerd je nucht krijgt, ere vrucht te drouwen. Du merkst dat graswassen voor dat vee, en jefst den mens zoot, dat hij de eerd bearbeiden en brood eten kan. Wien, die aan dat hoort vrouw merkt, en eil, wodurch ein Gesicht schein wordt. In Braut, dat een mens dat hoort stoik hält. Den Herrn zijn beim, kriege je nog water, de zeider ab dem Lebanon, die hij geplant heeft.
Daar maken de veel eren naast. De storch woont in de tonenbeim. De huwe boy zijn voor de wille kozel. En in de steinratse wonen die eerdschwien. En dan is het nog Psalm 145, vers 15. Alle mans uwe checken nu die. En du jafst aan ter rechte tijd dat eten. Gott heeft alles gemerkt, en hij heeft dat zo gemerkt, dat in jeder zijn steed heeft. Er zijn geburgen, waar een groot schof tieren wonen daarna. Wat er in de geburgen wonen. Daar is water voor de vers, waar de benen zwamen kennen. Daar is een loft, waar de veel benen vliegen kennen. Aber mij is dat, Gott merkt dat dat gras was, en dat schien ze hier niemals ab. Dat is dus de fluss, die door Emma wacht aan het, en niemals dreig wordt. En dan is door de zij, die door niemals val wordt. De zon kämt alles zum Morgen stap, jaft ons licht, jaft ons de het wat ons fehlen deed, nicht te veel, nicht te weinig. Dat is kraakt reicht, en op Westerstede, wost scheiner weit, die door goed meel geven deed, en op andere Städte, wost de boomwol. En een mensch leven dan, dat God heeft het alles is tot handgesteld. En wie kennen dat dan nu aan? Dat is eindelijk niet zo. De apostel Paulus redde de mensen in Athen. En dit waren de mensen die een beetje eindelijk denken deden. Apostelgeschichte 17:24. En hij wordt ook niet van mensen heen bedeind, als van hem ergens wat fehlt. Wils hij zelfs, jaft alle mensen leven en odem en al het andere. Dat zegt hij jaft. Wie zal God eren? Dat is niet wat aan iemand wat fehlen deed, wat wij hebben. Hij is de Jansja die ons heeft dem Odem gegeeft. Hij heeft ons van zijn Odem gegeeft. Zijn Geest. En wanneer hij dem wegnemen deed, dan stoor wie. Dan is dat physische körper dood. Solomon, de Lira, zegt ons wat dat schaffen deed met ons leven. In Lira kapitel 12 eind. Holem denk, wer die gemerkt haft. En wann du jung bist, eier die schwore Tiet jamt, die Jore, wann du meinst, dat jät nicht mehr erscheinen. En dann sagt hij, willst wie wore storwe. En van dort sagt hij in Vers 7, dann jät die Stoff trägt nur die Ied, von wo die auch genomen is. En die Jäst jät trägt nur Gott, die den gejeft haft. En wann ich die Geschichte lese, da, wat Jesus vertalet het van Lazarus, dat wir in Praga, en hij weer krank, en dat zegt hij storf. En dat zei de engel, en drue aan, op Abraham zijn schouten op. Wo is dat? Dat kan ik niet zeggen. Ober hij is op een zeer goede steed. Hij is ganz tevreden. Door wie ook de rechter mensch in de Geschichte, die storf ook. Ober hij is op een steed, wo hij een grote kwol is. En hij kon zeggen, hij kijkt een hecht. En hij zegt Abraham. En hij zegt ook dat Lazarus daar is. En dan wil hij hebben dat ze zullen hem genood bewijzen. Ober Abraham zegt dat is onmogelijk van die stad waar zij zijn, naar die stad te komen waar de rechte man is. Also beide mannen zijn gestorven en ihre physische körper zijn begroefd worden. Hier op ihr. Ober Kraxus Abraham. Du erst keiner nicht, wo der endlich dort ist, der lebe Dollar aus der Jemals habe. Kann ohne Gott seine Erholung nicht bestohnen. Nee, wenn Gott den Odem wegnimmt, dann verjährt das Leben. Und hier ist ein Schriftstück, und dort ist Psalm 104, Vers 29. Und wenn du dein Gesicht verstärkst, überkommt an schreckliche Angst. Wenn du an den Odem wegnimmst, storven zij en worden waren te stof. Dat is wat passiert het met ons physische körper. En wie zijn goed bekend met hem dood. Regiert God de haar ook alles wat hij geschaffen heeft? Jo, hij regiert de mensen op eerd en hij wordt regieren van eeuwigheid te eeuwigheid. En dat waren een schriftstuk ongeeft. Psalm 67, vers 5. Mochte alle Völker froh sein und mit Freude singen, dort du die Menschen gereicht rechte deist, und dort du die Völker ab ihr reicht viere deist. Gott übersetzt
de Verhältnis über diese Welt. Und hij bestemt sogar, wat wie worden van een regering hebben. Dort weet ik, wie es in Römer Kapitel 13 sagt uns dort, laat alle man de regering onjadon zennen, de gewalt ewa am haft. Wie es wann dat nicht van Gott scheim, wie keine Regierung. Wie es Gott haft de regering ungeordnet. Dann erst de jan ja jen Gott seine Ordnung, de jen de regering erst. De wat jen ansend, worden ein Urteil ewa sich kriegen. Wann einer dort weiter dat, da wo wir vielleicht beten vor unsere Regierung, und es steht dort für bloß einmal Wettere daune ewa dei. Können wir mit unserem Verstand begriepen, wo Gott alles regiert in unser Held? Nee, Gott seine Wege gohne von Menschen nicht utforschen. Dort erst unbegrieblich, wo er alles regiert. Und hier sind wir zwei Schriftstücher angegeben. Das erste ist in Römer Kapitel 11, Vers 33. O, wo recht ist doch uns Gott und beides, Weisheit und Erkenntnis, wo allmählich ist dort doch, seine Gerechte zu begriepen und seine Wege zu verstehen. Und dann noch Psalm 147, Vers 5. Uns Herr ist groß und gewaltig stark. Sein Verständnis hat keine Grenze. Was Gott alle tut, kann wir nicht begriepen. Aber da sind auch noch andere Dinge, die ich nicht begriepen kann. Ich kann nicht begriepen, wo sich dort haft, was meine Frau sagt, dort an der alle Bilder ladet er jünger. Sie sagt übrigens, wenn ich mir dort in Betracht denken würde, da würde ich dort noch verstehen können. Die Frau erst Wort lehrt uns das Hauptstück. Dort wie ab Gott, unseren Schöpfer, der alles erhält und regiert, volles Vertrauen haben können. Und dort wie all unsere Sorgen ab am Derwe und ableihen. Dort lehrt uns auch, dort wie sein Recht in der Gerechtigkeit sicher sollen. Und falls da hoffen, dort hei uns jewe Wort, wort wie du to brücke. Und hier sind zwei Schriftstücher angegeben. Das erste ist Matthäus Kapitel 6. Und ich lese hier 31 bei 33. Je sollen nicht sorgen und sagen, wort soll wie eten, wort soll wie trinken, wort soll wie antragen. Dort sind alle Sorgen, die Völker sich merken. Aber jün Vater im Himmel weit, dort die dort alle brücke. Aber sieht dort erste nur Gott sein Recht und nur seine Gerechtigkeit. Und dann wo die dort andere auch alle schrie. Und der zweite ist, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7. Schmied all jüne Sorgen ab an. Hei sorgt für jün. Wo Gott alles regiert hat, kann wir nicht verstehen. Aber hij deed. Dit zijn goede vrouwen, wat we hier lezen doen, en de antwoorden komen alle uit de schrift, wessen van het Nieuwe Testament en wessen van het Oude Testament. De catechisme is zo topgesteld, dat wanneer een mens interessiert is in God en in zijn zin Jezus Christus, dan kan we dem kennen leren. We worden niet alles verstaan, wat God deed, wat hij is, aber hij heeft ons de Versicherung, dat hij voor ons zorgen deed. Hij deed dat voor ons physische Körper, wat hij gemerkt heeft van dem Stoff van deze Erde, en hij deed dat ook voor onze Seil, die hij ons gegeven heeft. Wo wir den Mensch zien toestand im Paradies, im Gode Eiden, die wir sehr herrlich en glückselig. En hier is bloß ein Schriftstück angegeven, uit 1. Mose, Kapitel 1, 27 bei 31. In Gott mögt Menschen, die so wäre aus Hei nach seinem Plan, Hei mögt Mannsmensch und Frühmensch. In Gott sehen die und seht, mocht die Kinder haben und jünd ewa die ganze Erde vermehren, und ewa die Erde regieren, die selle Macht haben, ewa die Fisch am Meer, ewa die Fähel in der Luft, und ewa alles, was da auf der Erde lebt. In Gott seht, tschäke mal, je derwe von alle Planten auf der Erde, die sot haben, und von allen Bäumen, die Sod und ihre Frucht haben, eten. In alle Tiere und Fehl und alles, was durchlebt, alles, was auf der Erde lebt, durft von irgendeiner reinen Plant fräten. Und das wir so. Und Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, dass das sehr gut wird. Der Abend und der Morgen für jene von dem sechsten Tag. Dort kann gar nicht irgendwas besser sein als dort. Als Gott den Menschen gemerkt hat und sein Ebenbild, dann seht ihr, dort wir sei ja gut.
Erst dann der Mensch wird erschaffen. Jo, Gott hat den Mensch abrichtig gemacht in ganz nur seinen Aufbild. Und hier sind wir zwei Schriftstücke angegeben. In das erste kommt aus Lehrer, Kapitel 7, Vers 29. Aber horch, das Einzige, was ich gefunden habe, ist, Gott hat den Menschen abrichtig gemacht. Und der Mensch sieht viele Wege im Leben. Gott hat Adam und Eva gemerkt, und er hat ein Gott gemerkt. Aber der Prediger sagt uns hier was, wo wir noch nicht von gehört haben. Und nur wo wir mehr von Luther hören. Aber willst der Mensch denken kann und sich selbst entscheiden kann, bleibe denn ja nicht, sei er Gott. In das andere Schriftstück ist in 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott mögt Menschen, die so wie aus Hei, nach seinem Plan haben wir auch Mannsmensch und Frühmensch. Also am Anfang wäre da Mannsmensch und Frühmensch und die wäre gut gemerkt. Da wir nichts erreicht mit denen. Die können singen, die können hören, die können reden, die können denken. Und sie können sich entscheiden, was sie alle tun würden. Ein Wort besteht das Bild Gottes. Das Bild Gottes besteht daran, dass der Mensch so gemerkt ist als Gott. Ein Reichschaffner, ja Reichlichkeit in Heiligkeit. Und hier ist ein Schriftstück angegeben, in Epheser Kapitel 4, 24. Die, nur Gott sein Bild in ja Reichlichkeit in Heiligkeit geschaffen sind. Der Mensch ist anders von all den anderen Kreaturen. Wir sind auch anders als Engel. Die sind nicht Mannsmensch oder Frühmensch. Und wenn wir auch in Gott sein Ebenbild gemerkt sind, wir sind aber nicht Gott. Aber wie in der Engel, ihre Gott, willst wir haben ein Verständnis und weiter, dass Gott uns gemerkt hat. Und der Engel habe ihre steht für Gott im Himmel, und die Donne am Dor deine, und wir haben unsere steht hier ab ihr. Und wie soll die ihr besorgen, und wie soll Gott ihre, mit uns ganzes Verstand, mit unserer Seele und mit uns physischer Körper. Amen.

Tjenja vrogen met zakken bestrijd. Een plotische program van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zawadstje. In deze program verzet je op de vrogen en te gronden

de Titerchink zijn lieden en stoven, kevi van Amlieren en zijn, wo hij dit derchink met vreden zijn hoort en dercht dit alle, God houd kroft.

is in Schwama, hij wie een mens wat de David deed. Van heel graf David, wat kap. Ook zijn raaf dreven, het onje en David. Hij wie beroepen worden, het lijf van de schuil, dat hij wordt voor de Olympische Spelen, wordt hij David. So dat meint dat u een van de beste in de wereld best, wat David kon. So die wat zij een goede scheepje was aan het offer. So hij vond van te zwaar, hij vond naar de college, waar hij studeerde deed, hij kan hem swimmingpool goud, en dat wie een gans fijner, professioneler swimmingpool, hij wordt hem een beetje overgaan naar David van Huchboe. So als hij naar college komt, en in de swimmingpool len jet, in mijn zwembekken, dan zijn de lichten alle uitgeschald en er zijn een grote glas, dat is een groot glasdak te boeren. Zodat we een klare monofien de maandag te van boeren dag. Zo hij kon een swimmingpool fan zijn, we alle fan klaar, maar de lichten waren alle uit. Zo hij had, en neemt zich voet zijn eerste sprong, hij had op dat gans hechten op. En dus ik dat verstoor, dat is 10 meter hoog. Hij heeft 10 meter hoog op dat derde staal nap in stedte boer. En dus dan wel aanvangen. Hij heeft even roos bij hem een. En dat de detail daar op hem een op. Dan wordt hij even reed door hen eraf hebben. Zo een paar maar omdrijven het onje. Zo had hij gedacht, wat hij aanvangen van dat. Weens had hem swimmingpool zo goed gehand, hij mocht zich ook kleine zorgen. Hij staalde zich door aan zijn stedt aan. Dus rijdt hem eraf daar, en dan deed hij de heen hecht. En als hij dat staat deed, dan kijkt hij zo naar de wand een beetje naar de zijde, waar de monen schien die dagen. En dan zit hij van zijn tjarpa, wens hij zich dit staat, door als een grote triets aan de wand. Wens de maandag dat dat glas deed, en dat zijn tjarpa door ze aan de wand noemt, door als een trietsje af de schotte. En als hij dat triets zit aan de wand, dan redt God hem eens voor aan in dit schwammer, dit deva. Als hij dat kriet zit, knijt hij zich einfach aan, oh ja, hij deva dit. Hij knijt zich einfach aan en zegt, God, du, dat moet werkelijk zijn wat mijn vriend zegt. Du moet een God eens voor zijn. We kunnen het in de stad zijn. Je rood zo de nacht hier alleen im swimmingpool. Keine lichter aan in de maandag, door dat je daar hem glas deeg. Hij knijt zich aan en hij zegt, God, wanneer die eens hoe je hebt, dan doe mij doch mijn zin vergeven en merk mij dat ook in Christ. Merk mij dat ook dat ik word dien kind word. Hij ligt op knijen door en jeft zijn leven Jezus. Dat is ook een waag waar God mensen ruppen dat. Wie denen dat niet alle even rein en God deed dan zich alle even rein ruppen. Maar hij neemt Jezus door aan als zijn persoonlijke heiland. En als hij dat gedaan heeft, hij heeft dus in vrede zijn hoort. Hij jet waar bij hem een, op een braad, om zijn de swimmingpool te hingen. En hij stelt zich tussen dit haan en merkt zich waar hij rijdt. Nu wordt hij derwe. Nu is hij een kind Gottes, nu wordt hij derwe. En hij is zo vreugdig. En krijg als hij zich aanstelt, komt de Jansja wat hier bij dem college opgeleid. Hij komt in dem ruim dan. Waar de swimmingpool is, en hij schalt de lichten aan. Wens de lichten weer uitgeschalt was, wens de swimmingpool had een trouble, die weer twee. En als de mens dan in zijn ruim neemt, zit hij dem schwammer, dem der wat dat boe op hem gestaal. Hij is krijg reit hem raaf der. En als de dat licht aanschalt, dan kijkt hij zich nog eenmaal zo aan, oh ja, hij derwe dat. Nu zijn de lichten aan, is het alle dag doen. En weet je wat er zit? Er is geen water in een swimmingpool bijna. De swimmingpool is ganz ladig. Hij had dat niet gewist. Dat de swimmingpool ladig weer, dat er een trouble met weer, dat hij die moest voor zich maken. Hij had zich krijg zijn leven Jezus gegeven. Wanneer hij den Schotter niet gezien had, dan had er zich bemerkt door even regel afgeheft. En had zich door een bieter uitgeschleven. Wens dat weer 10 meter hoog onder op een cementen op. En dan nog drie met onder. Die wordt een fijne bieter uitgekield zijn. Is dat niet wonderbaar, wie God mensen
zijn dood nog zijn leven veranderen laat. Dit jonge man deed zich niet doodslaan. Maar God bewoord hem in de laatste seconde van zijn leven dat hij zich toch niet afleven deed. Hij zag hier dat kriets van zijn schoten aan de wand. Daarin deed zich op zijn neus handlaaien. Wanneer hij dat trotzdem nog gedeft had, dan wie hij de unie op een cement op je deed en wie een fijne bij dat deutje was. Er staat niet fijn, wie God ons wonen deed. Zo nu wie hij geen atheist meer. Nu wie hij ook einer, wat aan God leven deed. Ik weet de geschicht niet wieder, wat er aan passiert is. Ik laste de geschicht bloos en ik dacht, mens, dat is toch zo'n fijne geschicht. God deed die en mij ook aanroepen. Hij zegt te ons, want je mijn stem hören. De Bijbel zegt dat ganz klar. Heute, so ihr meine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Von dir, wenn Gott die Röpe dat, dann du den Hort nicht verstocken. Weil wir doch ab Jesus horchen, weil wir doch ab Arm horchen, wer für unsere Sünde gestorben ist. Der Jans ja wird uns hat frei gemacht, durch dort hei am Kreuz auf Golgatha, als hei für unsere Sünde gestorben deid. Seht hei zu uns, es ist vollbracht, hat alle betont. Auch für diesen jungen Mann, rot euer Herr auf, David, deut er sich nach Handknei in sein Leben Jesus gebe, bloß wie in einen Schatten an der Wand, wo es in Kriegs leid. Gott möchte du und ich nur am Horchen denn. Wenn du in der Einzel eine Knie wohnst, vielleicht wohnst du in der Stadt, wenn Jesus dir röpe dat, dann horch doch tau. Hij leeft die zo zei. Hij leeft die zo zei. Hij deed die nog ieder dag te roepen. Kleine zaken eens während een dag. Hij deed die zei. Horch, ik zie hier. Ik word die leiden. Ik word die begeleiden. En ik word met die gaan. All the way. Ik word met die gaan. En ik word die niemals alleen laten. Zo, so, wanneer du nog niet hast, die leven Jezus geeft. Mijn lieve teuhoorcher. Der dat de hoogste steeds jong deed. Hij deed dat. Groots euer, hij zich heute doodschlonen kunt. Gott heeft die Völker vielleicht ook op zo'n Aartje al hangestalt, en die wist dat bloß gooi. Gott deed die bewoorden. En hij deed die ware Teuröpe van deel. Dacht is een video, deed die ook ware Teuröpe. Deel dem Herrn Jesus no folge. Horch ab am, wann hij an deine Hort anklappe deed. Wann hij anklappe deed, dann deel opmerke. Hij wacht op die van deel. Bist du bereit? Jesus dein Leben te geven? Bist du bereit, ein Leben mit Jesus te leven en van hier in den Himmel zu gehen mit ihm? Von der möchte ich dich dort anspornen. Dankeschön, dass du in diesem Video hast geschickt und dankeschön, dass du dort auch mitteilen zu anderen Menschen und vielleicht auch anderen Menschen ein Zeugnis geben. Wir wünschen euch noch einen sehr schönen Tag in Gottes Sehen.

Je heren wat een programma over de radiosendung Licht vom Evangelium. Dat is ons verlangen dat onze politieke programma Licht vom Evangelium dat familieleven storten mogen mocht. Wie freuen ons dat hij dat je dit programma met leider God zijn woord in je bed wat de harsje willen. En wie wensen beden dat je dat ik mocht hem geloven stort, abgemontet en ook getreist worden. Wie wensen jullie ook wat een gouden empfang in God zijn rijken zegen. Am Mikrofon is zoals Emma, jullie broeder en deiner Jakob Funk. Wel nu om Anfang nach top beden. Haar dien woord is voor ons Müll seite aus Honig en voor onze fout een licht. Wie danken die voor de gelegenheid over dat radio met die en met vele van die kinderen over de ganze welt gemeenschap hebben te derven. En wie beden dat u ons deze tijd nu ook alle top richtig zijn wordt. En wann onze touwheer en vriend waar de ere radios aangeschaald hebben om de vrouw boodschap die dien woord te heren, dan mochten zij door het dat kriegen wat hen voor deze dag moed en troost brengt. Ik bid ook dat een tien woord moed geven wordt, die hem gehoorzaam te deinen. We danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de namen wie dit van die erbeden. Amen.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 207. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programma 207. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma deze boodschappen leidt waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheiden we ons waarde van u. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weder programma deze zendung Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zendung of de een andere van onze zendungen hebben, beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens aan mijn weg waren hieren.

uitmocht, de timer met een schijne geschicht sluiten. Na dem Engelschen Prediger Charles Spurgeon kwam na een predigtmol een junger man en zei: Prediger, je habe je recht. Ik moet mij ook nog eenmaal bekeren. Ik moet Jezus nog eenmaal als mijn heiland opnemen. En een kind Gottes worden. Dat wou ik eines dorgens ook doen. Eines dorgens? Vraagt de Prediger. Na jo, ernst du na jou Lothar mol? Lothar? En waarom niet vandoor? En dan erklärt des junge Mann, en als een bet verleihe, ik mocht je al je raad worden, mocht je das al angenomen hebben, aber ik mocht verre nog eenmaal dat leven beetje genieten. En dan lacht des Prediger lüd op en sagt die junge Mann, du bist sehr anspruchslos. Du sagst, du wirst dat leven een beetje genieten, een beetje wat vom leven hebben. Dat is mij te weinig. Ik wil niet een beetje wat vom leven hebben, sondern ik wil dat, dat ganze leven hebben. En in mijn Bibel staat, en dan schlug er aan de steht ab, wo Jesus dan sagt, ik zie je komen, dat ze dat leven in een vollem genieten hebben, Seele. Gott heeft Jesus om te reed gestorven, Lothar, voor ons verlorene en verdammte Sünder, damit wie hier in vandoor dat leven hebben tjene, wann wir am opnemen. En wann ik zum morgens opwoog, dan kon ik verfreid zingen en zeggen, ik zie een kind Gottes geworden, wie Jesus in mij leeft. Hierje, Jesus is gekomen, dat wie dat leven hebben, in eeuwigheid, in hier, en dat wie voor God zijn gerecht bewoord blijven, in eeuwig leven hebben. En dan kon man ganz vrouw zijn. Laat me nu nog een klein beeld brokken. Dat wie in einem zu oost, dat regent en schnee durcheinander. En de wind pust, dat wie kalt. En op een gas ging je twee mannen. De ene jens ohne mantel had den kroger van zijn jak hooggestald. Dat wie hem letjeltig. Of hij nu nood wordt of dan niet, hij kon je zo, oder ook anders erom rennen, dat wie hem doont. Denn hij had geen heimat, had geen ziel. En zo wandelen de meeste mensen vandaag door deze wereld. Ze hebben geen ziel. Waar het heen gaat, weten ze niet. En dat is troostloos, want man geen ziel heeft, want man niet weet waar man heen gaan wil. Heb je ook geen eigen heimat? En dan komt een andere man de gas verleens je gaan. Die heeft hem zelfs een storm, die heeft met hem zelfs een regen te doen, met hem zelfs een sneeuw. En die piept op een leid en jet ganz moedig verre weich. Waarom? Wils hij zet daar een verre lichter van zijn heimat. Daar is hij thuis. En daar waar hij thuis is, daar wordt het warm zijn. En dan maakt hem des weich ook nog uit, wanneer het dan stürmt en schneet en regent. En zo gaan die mensen des de wereld te Jezus geheeren. En die een arm en Jezus dat leven hebben. En deze tijd in een eeuwigheid. Nu een bed ontjunt. God zegt dan te Noah, go in de arche. En God zegt nu ook te die en te mij, te junt, goot naar Jezus, wordt ver am stel. En bij Jezus dat tjen je am jun ganse hoort uitschade, je tjene te Jezus alle saai, tjene te am rede. Oba je moet direct te Jezus rede. Doe dat nu om je raad te worden. Dort wird die Sendung der Gouden Nachricht.

G'day Marius, al die plaat die geleed, die vandel een vrijdag. Dit apparaat aan je schuldhand, en waan dat niet vandel een vrijdag is, wie hand je dat rekening met zin en een zindag dan ver ons, schijn dat je door bas. En vandel is de 24. juli 2026, en vandel dat dat Messkreis is gisteren. Vandaar kalt het erop met 14 graden, warmt op met 23 graden. De waterdienste jeweils een beetje chance voor 51%. Dat hier in deze gegend, Sommerfeld, Barchtel, Tres Palmas. Zo, wenn du nicht van hier bas, in die dort een beetje verarmd hier, Mensah Hero. Van du het wordt het programma hier tepje dashat. En wenn du mal interessiert bist, dann, ich glaube, wenn du wusch auf Google Maps nennen schriebe Colonia Sommerfeld, und wenn das dann in Paraguay ist, im Departement Caguazú, dann bist du aber hier steht. So. Und weißt du, wo du hier gelandet bist? Tim Kaufmann Mate. Mein Name ist Christoph. Das nächste, hör ich uns hier mal in Leute an.